Too Hurt to Cry. Zo zijn eigenlijk de emoties van Donald en mij op dit moment. Aangezien onze gast niet komt opdagen. Maar niet getreurd, we zijn er nog steeds om voor jullie te zorgen. Dus we gaan wat positievere sfeer erin brengen. Met Love and Happiness van First Choice.

0: Ja, de Valerian dacht, I need a man. Maar ja, die weet niet dat ik nogal genderloos ben, denk ik. Vind jij dat wel, Valerian?
1: Ik heb mij die vraag nooit gesteld.
0: Oké. Maakt niet uit. We gaan naar een ander nogal genderloos, genderbending type. Lou Reed met Ocean. En dit is trouwens Ecologica. Vandaag gaan we het hebben over de jaren 70. Dus ja, back to the 70s.

0: Ja, een mooi einde vind ik dat. En, ja, eerder waren er al twee versies opgenomen van dit nummer door de Velvet Underground, hè, waar Lou Reed dus inactief was. Een van die twee versies is in 85 uitgekomen. En ik vind dat die nogal wel lijkt op deze. Die lijkt eigenlijk meer op deze van Lou Reed dan op de oorspronkelijke versie die is uitgekomen van de Velvet Underground met Doug Euler nog bij die zingt en zo. En dat maakt het wat anders. Ik weet niet, ja, misschien was Lou Reed niet helemaal tevreden over het resultaat. En heeft hij het dan maar zelf opgenomen. En dan is er uiteindelijk nog iets verschenen van The Velvet Underground in 1985. Maar ja, we gaan het niet over de jaren 80 hebben vandaag. Wel over de jaren 70. En ja, de ecologische beweging, die kende toen eigenlijk een doorstart. Hè? Met groepen die opgericht werden als Friends of the Earth en Greenpeace en zo. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben, over die geschiedenis van de jaren 70. De Club van Rome en welke rol dat die er ook in speelden en zo. Maar zullen we eerst nog wat muziek op jullie aflaten? Tom Waits met Burma Shave. Zullen we eens proberen. Hè? Nee. Hier dan misschien.
1: A grease tattoo.

Allemaal dus muziek uit de jaren 70 vandaag. En ik had het daar juist over Greenpeace. U wel bekend natuurlijk. Het verhaal van Greenpeace dat begon eigenlijk eind jaren 60, toen de Amerikaanse overheid zich bezighield met het testen van nucleaire wapens in Alaska. Met als gevolg dat de natuur in het testgebied ernstig verstoord raakte. En veel mensen, onder wie natuurbeschermers en wetenschappers, maakten zich zorgen dat de proeven een grote natuurramp zouden kunnen veroorzaken. Een groep activisten toen, onder de leiding van Dorothy en Irving Stowe en nog wat mensen, die besluiten dan de Don't Make a Wave Committee op te richten. En in oktober 1970 organiseert die club een benefietconcert in Canada, in de stad Vancouver, om geld in te zamelen voor een actie op het eiland Amchitka. Op deze plek voor de kust van Alaska zouden de proeven plaatsvinden. Nu, dat concert is een groot succes en ze halen genoeg geld op om een boot te kopen en varend actie te voeren rondom Amchitka. Moeilijk uit te spreken. Hè? Is het nu Amchitka of is het Amchitka? Ik zou het niet weten. Dat moet ik eens opzoeken. Ze dopen die boot Greenpeace. Greenpeace. En in 1971 ligt dan de Greenpeace in het water en kan die koers zetten naar het eiland. De boot wordt voor ze het eiland kunnen bereiken al onderschept. Maar de actie heeft een enorm effect op de publieke opinie. En nog datzelfde jaar stopte de Verenigde Staten met kernproeven op het eiland. Een jaar later wordt de Don't Make a Wave Committee omgedoopt tot kortere, krachtige Greenpeace. En vanaf dat jaar zet Greenpeace zich wereldwijd in om vreedzaam actie te voeren tegen misstanden, tegen het milieu. In de beginperiode lag de focus op Franse kernproeven, maar in de jaren die volgden werden ook de walvisvaart, zeehondenjacht en milieuvervuiling grote speerpunten. Zo, dat was dus de ontstaansgeschiedenis van Greenpeace. En wat nog belangrijk is in die jaren, dat is dat in 1970 er in de VS voor de eerste keer de Dag van de Aarde wordt georganiseerd. En dat is dan op 22 april 1970. Er was daar een senator, een zekere Nelson, die...

0: Die werd geïnspireerd door de massale publieke demonstraties tegen de oorlog in Vietnam, die miljoenen mensen samenbrachten om tegen het conflict te protesteren. En die zag het potentieel voor het mobiliseren van een vergelijkbaar niveau van publieke betrokkenheid bij het aanpakken van de milieuproblemen waarmee de Verenigde Staten worden geconfronteerd. Ja, in die tijd dan natuurlijk. Hè. Die problemen waren er natuurlijk, maar dat was dan nog wat in de schaduwstand van die oorlog in Vietnam. En die Nelson, die senator, die recruteerde dus een milieuactivist, ene Dennis Hayes, om dat evenement te coördineren. Die stelde een klein team samen en creëerde een strategie om scholen, universiteiten, gemeenschapsorganisaties en bedrijven in het hele land te betrekken. En de activiteiten op de Dag van de Aarde omvatten dan seminars, toespraken, workshops, bijeenkomsten en demonstraties. Nu, die Earth Day 1970, of Dag van de Aarde, overtrof de verwachtingen en werd al snel een nationaal fenomeen. Ruim 20 miljoen Amerikanen namen deel aan verschillende evenementen in het hele land, wat een belangrijke mijlpaal markeerde in de geschiedenis van het milieuactivisme. Ja, er kwam dan ook nog een Earth Day Network en zo. De Earth Day werd een jaarlijkse traditie. En dat was dus een platform om het bewustzijn over milieukwesties te vergroten en actie voor milieubescherming te mobiliseren. Zo kwam er dus ook een doorstart van die ecologische beweging, of de milieubeweging, hoe je het ook mag noemen. In hoeverre daar altijd mensen bezig waren met ecologie als wetenschap. Ik vraag het mij af. En dan ontstaan er eigenlijk ook groepen die... Ja, dat was eigenlijk al eerder ontstaan, maar in de jaren 70 komt dat dan ook meer naar de oppervlakte. Groepen die met een politieke ecologie of een radicale politieke ecologie aan de slag gaan. Zo wordt bijvoorbeeld begin jaren 70 in Noord-Amerika de Institute for Social Ecology opgericht door Murray Bookchin en Dan Chodorkov. Nu, wil je meer weten over de jaren 70, dan kan je bijvoorbeeld de roman van Dan Chodorkov over die jaren lezen. Of toch een aantal dingen die dan zich afspelen In een wijk in New York, Louisada noemt dat, dat boek. Louisada. En Murray Bookchin, daar gaan we straks nog even op terugkomen. Die gaan we even aan het woord laten toen hij hier sprak in 1978 over de verschillen tussen environmentalism en ecology. Want wij kennen misschien niet zo dat onderscheid in het Nederlands, maar in het Engels wordt daar dan soms een onderscheid rondgemaakt, of toch regelmatig zelfs. En wat is dan eigenlijk het verschil? Daar gaan we straks eens Murray Bookchin over aan het woord laten. Maar misschien eerst nog wat muziek. Hè? Wat hebben we hier nog? Ah ja.
1: Field Commander Cohen, he was our most important spy.

Ja, Leonard Cohen uit het album New Skin for the Old Ceremony. Dat was Field Commander Cohen. En ja, Cohen die wordt dan soms als womanizer bestempeld. Hij heeft dat zelf afgedaan als mythe. Zo, van, ja, hij heeft zoveel nachten alleen gespendeerd, zei hij dan. Hij had ook wel een nauwe band een tijd met Joni Mitchell. Ze zijn zelfs daarna een heel leven vrienden gebleven, heb ik de indruk. En die Joni Mitchell, die deed ook wel wat voor de doorstart van de ecologische beweging in de jaren 60. Ik wou iets laten horen van haar, dat is wel heel bekend natuurlijk. Ze brengt hier op het Isle of Wight Festival in 1970, brengt ze Big Yellow Taxi. Hier komt het. Eerst een groot applaus natuurlijk. En dan komt ze het podium op en brengt ze het volgende.

Net als Leonard Cohen uit Canada, afkomstig natuurlijk Joni Mitchell. En voor zover ik weet, leeft zij nog. Haar gezondheid is wel wat achteruit gegaan, vrees ik. Een paar jaar geleden verscheen er een boek van Geert Bulles in het Nederlands. Het Nederlands geschreven ook. Wat we toen al wisten, de vergeten groene geschiedenis van 1972. En ja, dat gaat dus in op die vroege jaren 70. Betogingen tegen het gebruik van plastic, paniek over dramatisch dalende biodiversiteit, zorgen om de leefbaarheid van de oceanen, onrust over klimaatverandering. Dat was er ook al in 1972. Ja, die onrust over de klimaatverandering, dat was wel een stuk minder dan nu, maar oké. In dat boek dat Bulles schreef, blijkt dat dus allemaal ook. En de milieucrisis die is dus ouder dan veel mensen denken. De wetenschappelijke en politieke strijd erover is dat evenzeer. De planeet gaat eraan, riepen onheilsprofeten destijds. Ja, dat is natuurlijk ook wel een beetje een populaire boodschap in bepaalde kringen die niet zo wetenschappelijk bezig zijn, maar het kreeg toen ook wel wat wetenschappelijke grond. Al wisten ze toen niet hoe rap het kon gaan, dat weten ze nu beter. Er waren natuurlijk ook zoals nu die vooruitgangsgelovigen, die zusten, die zeiden van nee, wetenschap en techniek die zullen ons wel redden. En aanleiding voor het maatschappelijk debat was voor een groot stuk het rapport van de Club van Rome. Van de grenzen aan de groei, dat rapport dat dan in een boek werd gegoten, werden alleen al in onze gewesten 250.000 exemplaren verkocht. En dat rapport dat was dus alarmerend over de toekomst van de aarde en de mens. En dat lekte eigenlijk al in augustus 1971 uit, maar dat is dan in maart 1972 officieel verschenen. En dat zorgde wereldwijd voor veel commotie. Het rapport had een krachtige impact op het mondiale milieubewustzijn. In het rapport werd gesteld dat als de westerse maatschappij in hetzelfde tempo bleef consumeren, de rek er binnen de 100 jaar uit zou zijn. Dus ja, in het jaar 2071 zou dat dan zijn. De rek is er nu al wel wat uit. Hè. We zijn 2026. Men stelde ook dat met name de bevolkingsgroei en de industriële productie fikse klappen zouden krijgen, terwijl de uitputting van grondstoffen al binnen 50 jaar voor problemen zouden gaan zorgen. Ja, grondstoffen. Ja, er worden natuurlijk wel nog veel gevonden. Af en toe boort men nu eens zo'n grote nieuwe olievoorraad aan of zo. En opent men eens een nieuwe mijn om de technologie te doen schragen. We gaan het er zelfs ook nog wat meer over hebben, over die technologie en wat we daar nu eigenlijk van moeten denken. Dat rapport Grenzen aan de Groei, in het Engels The Limits to Growth, dat onderzocht 5 grote wereldproblemen in hun onderlinge verband. De groei van de mondiale bevolking, de voedselproductie, de industrialisatie, de uitputting van grondstoffen en milieuvervuiling. De alarmerende slotsom van het rapport was dat als de wereld zo doorging met consumeren, er binnen 100 jaar grote problemen zouden ontstaan qua bevolkingsgroei en industriële productie. De samenvattende conclusie van het rapport Grenzen aan de Groei van de Club van Rome was: de mensheid kan niet blijven doorgaan zich met toenemende snelheid te vermenigvuldigen en materiële vooruitgang als hoofddoel te beschouwen, zonder daarbij in moeilijkheden te komen. Dat betekent dat we de keuze hebben tussen nieuwe doelstellingen zoeken ten einde onze toekomst in eigen handen te nemen of ons onderwerpen aan de onvermijdelijk vredere gevolgen van ongecontroleerde groei.
Ja, en dan is er dus een reactie gekomen in de vorm van onder meer de degrowth-beweging. Iemand die daar in de beginperiode een belangrijke rol in speelde. En over het algemeen zelfs, want hij heeft nog lang geleefd. Dat was André Gortz. André Gortz was eigenlijk de eerste die in 1972 de Franse term décroissance introduceerde. Dus in het Nederlands wordt dat dan ontgroeien of krimp genoemd. In het Engels degrowth. Gortz die introduceerde dus die term décroissance in het debat over ecologie, de grenzen van groei en kapitalisme. Hij beschouwde de krimp van economische groei als noodzakelijk om het ecologische evenwicht van de aarde te behouden. En iemand die je dan ook in die vroege degrowth-kringen wat kunt situeren, dat is een Ivan Illich. Heeft in elk geval ook best wel wat invloed gehad op die degrowth-kringen. En in 1973 bracht filosoof Illich het boek Tools for Conviviality uit. Gereedschappen voor een menselijke samenleving. Dat is ook in het Nederlands vertaald, dat boek. En daarin onderzoekt Illich hoe technologie kan dienen als middel tot empowerment in plaats van als middel tot controle. Conviviale gereedschappen zijn toegankelijk, aanpasbaar en in handen van mensen zelf, zodat ze actief kunnen deelnemen aan productie, communicatie en besluitvorming. Maar ja, dat conviviale, wat is dat dan eigenlijk? Dat gaat over beter samenleven, hè? Dus op een constructieve manier samenleven. Het idee daarbij is dus om technologie niet te laten domineren, maar te laten faciliteren. Mensen die samenwerken, hun vaardigheden ontwikkelen en verantwoordelijkheid dragen. Convivialiteit vraagt om een balans tussen gemak en autonomie, tussen samenwerking en onafhankelijkheid. Hij gaat daar nog wel verder op in Energy and Equity uit 1974, ook een boek dat in het Nederlands vertaald is en waarin we dus Illich zijn kijk op macht, middelen en toegang kunnen doorgronden in verband met energie en rechtvaardigheid. In Energy and Equity staat centraal in zijn analyse van hoe energievoorziening en infrastructuren maatschappelijke verhoudingen vormen. Zijn kritiek gaat verder dan technologische vooruitgang op zichzelf en vraagt hoe energiesystemen bijdragen aan of juist tegenwerken aan publieke rechtvaardigheid. Illich benadrukt dat toegang tot bronnen zoals energie, transport en informatie niet gelijk verdeeld is en vaak bestaande ongelijkheden versterkt. Een dieper begrip van energie als sociaal en politiek instrument biedt ruimte voor beleid dat meer gericht is op zelfbeschikking en lokaal initiatief in plaats van op grootschalige gecentraliseerde systemen.

0: I'm So Green van Can, een groep uit Duitsland. Wie er in Duitsland gestorven is in 2002, dat was Ivan Illich, geboren in Oostenrijk. Dan heeft hij lang in onder andere Mexico gewoond, maar hij is dus in Bremen in Duitsland gestorven. In Duitsland had je dus zo groepen als Can, die veel eerder ontstonden. Dit lied was van veel eerder dan 2002, u raadde het al. En in die tijd kwam er ook een groep als Kraftwerk op. Dat stond niet zo ver van Can in opvattingen. Kraftwerk mensen die hebben zich ook regelmatig verzet tegen de bouw van kerncentrales en zo. Hebben ook nogal wat muziek rond kernenergie gemaakt. En in Duitsland had in de jaren 70 een grote groep demonstranten ook geageerd tegen de bouw van een kerncentrale in Wiel, waar ze hard ontruimd werden. U weet hoe dat gaat met protest tegen kerncentrales en andere dingen. Het was een voorbeeld voor een kleine groep mensen in New Hampshire wel. Boven New York is dat om te beginnen met acties tegen de bouw van de kerncentrale in Seabrook. Dat wordt beschreven in een boek genaamd Direct Action, Protest and the Reinvention of American Radicalism, door een Lisa Kaufman geschreven. En dat is dan gepubliceerd een 9 jaar geleden. Dat gaat veel over activisme in de VS en beschrijft dan hoe basisbewegingen in de loop der jaren naar het middel van directe actie hebben gegrepen en hoe dat zich heeft ontwikkeld en telkens weer opgeleid is. Het bijzondere van dat boek is de historische analyse van de verschillende vormen van activisme en de effectiviteit ervan. Dus ook in de jaren 70... toen er een kleine groep mensen in New Hampshire acties begonnen tegen de bouw van de kerncentrale in Seabrook. En ze begonnen met 18 mensen die de bouwplaats betraden met stekken van bomen en maïsplanten om daarmee de bouwplaats te beplanten. Het was de Clamshell actiegroep die goed had nagedacht over de mogelijkheid die ze met een kleine groep hadden om op hun thema zoveel mogelijk te bereiken. Het groeide uiteindelijk uit tot een grote en sterke activistische beweging in de Verenigde Staten die ertoe heeft bijgedragen dat het atoomenergieprogramma in de VS relatief beperkt bleef. Meer dan 100 geplande atoomprojecten werden in de VS afgelast en directe actievormen waren centraal in de actiemethode van die beweging. Nu, Kaufman die beschrijft dus uitgebreid die Clamshell actiegroep, die best wel invloedrijk was, zeker in de ecologische beweging. En Kaufman constateert dus dat er voor het eerst bezorgdheid is over de witte exclusiviteit van de deelnemers aan de acties, ook als ze Wall Street proberen te bestoken vanwege diens aandeel in het atoomprogramma. Ze constateren zelf dat ze nogal wit als beweging zijn en aanvankelijk op een tamelijk tenenkrommende manier door de zwarte gemeenschap voor de voeten te werpen dat ze ontbreekt en wellicht nog niet van de gevaren bewust is. Ja, dat is wel wat paternalistisch natuurlijk, maar ja. Hoe is het dan verder gegaan? Al snel daalde het besef neer dat ze daar wellicht toch zelf een rol in hadden en dat het ook geldt voor andere minderheden, dat ze die niet goed konden betrekken. Ook begon de groeiende campagne elementen te introduceren uit de anarchistische traditie die tot dusver grotendeels ontbraken, zoals consensusbesluitvorming. Hetgeen kwam overwaaien uit de feministische beweging die zich ondertussen autonoom ontwikkeld had in vrouwengroepen die zich hadden afgesplitst uit algemene bewegingen. En dus affiniteitsgroepen die ook al snel terug te zien waren in de Nederlandse anti-kernenergiebeweging die eind jaren 70 begon te ontstaan. De acties werden ook minder vrijblijvend in vergelijking met de jaren 60. Je moest je beter voorbereiden en weten waar het om ging voor je mee kon doen. Terwijl je in de jaren 60 gewoon op kon komen draven in losse kleren en ja, je deed al mee. Ja, er was nu toch wel meer organisatie en voorbereiding erbij. Het was echt wel directe actie en ja, dan... Dan kom je in de buurt van acties van burgerlijke ongehoorzaamheid, die later ook nog in de ecologische beweging van belang zijn geweest. Je moest dus ook de codes en afspraken leren beheersen en in die zin werd de beweging misschien wel minder breed en minder makkelijk toegankelijk. Iemand die ook actief was in die clamshell actiegroep of beweging, dat was Murray Bookchin. En ja, die was daar in actief als anarchist of sociaal anarchist. Maar die was niet zo altijd even positief over die consensusbesluitvorming. Die vond dat dat te veel invloed had in de anarchistische kringen. En ja, Murray Bookchin die probeerde ook zo dat ecologische gedachtegoed meer en meer te introduceren in de anarchistische en linkse kringen. En daarom maakte hij ook graag een onderscheid tussen environmentalism en ecology. We gaan eens luisteren wat hij daarover heeft gesteld, Murray Bookchin, in het jaar 1978.
1: And the military is the language that we... This morning at 11 o'clock, I tried to explain to you why I was not an environmentalist, but rather was an ecologist. And I tried to give you some idea, at least from my point of view, what ecology meant as distinguished from environmentalism. And the point that I tried to make most fundamentally is that where environmentalism tries to patch things up, where environmentalism applies band-aids, cosmetics, and everything that you can think of to the environment, where it sort of takes hold of nature, strokes it, as Nixon would say, and says, produce. We'll exploit you, we'll ride you, we'll squeeze you, we'll twist you, we'll turn you, but just don't poison us. Okay? Where it tries to turn, use soil, pour chemicals in, but if only they weren't poisonous, you know, everything would be great. And if you've seen one redwood tree, you've seen them all sort of thing. Where it believes in good management and good husbandry, ecology believes in a genuine harmonization of humanity with nature. And that harmonization of humanity with nature depends fundamentally upon the harmonization of human beings with each other. The attitude that we have had toward nature has always depended upon the attitude we have had toward each other. Let's not kid ourselves. There is no such thing as a pure nature. It's going to take a long time for us to purify ourselves before we can look at nature and say, this is what nature is. Let me give you a few examples, if I may.

Cat and the Sexy Motherfuckers was dat met een cover van David Bowie, 5 Years. En dat lied kwam oorspronkelijk ook uit het begin van de jaren 70. De tekst van Bowie's lied 5 Years was een van de nummers dat op het album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars uitgebracht werd in 1972. En ja, die tekst van Bowie's en lied 5 Years, die werd ook uitgevoerd voor Friends of the Earth en de Save the Whale campagne tijdens de benefietconcerten in Londen in 1972. Het nummer 5 Years waarschuwde dat de mensheid nog maar 5 jaar te gaan had voordat de aarde zou vernietigen. Ja, dat is een fictieve tekst natuurlijk. Het ging niet over een realiteit toen. Maar de albumrelease die viel samen met de eerste Verenigde Naties-conferentie over het menselijk milieu in Stockholm in Zweden in datzelfde jaar 1972. En dat waren de eerste klimaatbesprekingen die wereldwijd prioriteit gaven aan milieubescherming in het begin van de jaren 70. Nu meer over die Friends of the Earth International. Dat begon in 1971 toen milieuorganisaties uit Frankrijk, Zweden, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika samenwerkten aan gedeelde milieuproblemen zoals kernenergie en walvisvangst. Hun jaarlijkse bijeenkomsten groeiden snel uit tot een formele wereldwijde federatie geworteld in grassroots-activisme. En dan werd het uiteindelijk ook de grootste milieuorganisatie ter wereld. Ik denk dat het dat nu nog altijd is. Met hier in het Vlaams Gewest een klimaat dat er actief bij is en in de rest van België Amis de la Terre, zoals in Frankrijk ook. Amis de la Terre, Friends of the Earth. Zo, Ecologica zit er bijna op. Binnen 2 weken zijn we terug. Zullen er even uitgaan met nog wat woorden van David Bowie zelf. The man who sold the world.

Hot Love op Radio Centraal op de 106.7. Oftewel via de streaming, maar wel zeker elke vrijdagavond van 9 tot 10. Vanavond verhaaltje van Reginald Jackson, Baby Love, genaamd Uit Flesh and the Word 2, an anthology of erotic writing. We begonnen met de groove little van Mark Bolan en T-Rex, gebracht door Medisky, Martin en Woods.

nou ja, voorts heb ik nog wel wat andere verbale onzin in petto. En natuurlijk ook nog zeer veel, zeer mooie, zeer leuke muziek. Centraal op de 106.7 tot 10 uur, tot 10 uur, tot 10 uur. A la la siesta. Cada viernes es de 9 a las 10 de la noche en Cadena Central 109, no, no, 106.7 FM. Frecuencia modular. Cada viernes. Especialmente para ti. Amigos. Amores.

koude, vuur, zwarte hand lag ineens op Michaels mond. Zoals het nachtelijke duister lag over wat er met hem gebeurde. Michael draaide en worstelde. En stukken van een schreeuw ontsnapten doordat hij zijn hoofd zo hard schudde dat de aanvaller iets minder greep kon houden. Niet tegenwerken. Ik doe je pijn als je tegenwerkt, zei de man. Michael hield zijn lichaam stijf om het zijn belager toch tenminste zo moeilijk mogelijk te maken. Als de indringer hem naar de slaapkamer wilde sleuren, dan zou de halve zitkamer

Plotseling voelde Michael hoe hij de lucht in werd getild als een zak aardappelen. De reus droeg hem mee op zijn heup, waarbij hij een arm om het middel van de jongen knelde en tegelijk zijn beide armen in bedwang hield. De andere hand bleef op Michaels mond liggen. In de doorgang gooide Michael zijn benen tegen de deurposten, zodat ze stokten. Los, of ik flikker je op de grond. Los, dreigde een zware stem die de hele ruimte vulde. Michael reageerde niet. Gore teef, zei de stem. Michael drukte zijn onderbenen hard tegen de deurposten, terwijl de man hem naar binnen probeerde te duwen. De man liet Michaels middel los en greep hem tussen de benen. Hij kneep flink door, totdat Michael het niet meer kon houden. Naar binnen werd gedragen en ineens door de lucht vloog. Michael landde op zijn enorme bed dat bijna de hele slaapkamer vulde. Verder was er enkel nog ruimte voor een bruine toilettafel en een nachtkastje naast het enige raam. Michael stuiterde als een leden pop op het bed door de kracht waarmee zijn aanvaller hem had gegooid. Die veegde nu in één beweging alles van de toilettafel af. Het juwelenkistje met een witte ballerina erop, die Michael bruin had geverfd met een markeerstift. Een stel dure aftershaves, Polo, Chanel en een stapeltje gezondheidsboeken.

er veel licht door de lamellen voor het raam. Wat eruit zag als de tralies van een kooi of cel. Michael lag op handen en knieën op het bed naar een uitweg te loren. Zijn belager rees voor hem op. Zijn huid was zo donker dat hij al het licht in de kamer leek te absorberen. Michael onderscheidde slechts een zwarte vlek in de duisternis. Ik heb genoeg van jouw geklooi. Hou je kalm. Dan is het zo gebeurd, zei de gedaante, naheigend van de worsteling bij de deur.

Mijn reet, schreeuwde Michael terug. Juist, die moet ik hebben. Slim kereltje, klonk de stem, die weer op adem kwam. De zwarte schim ontdeed zich van zijn leren jak en onthulde een naakte, forse torso die glanste als een zwarte parel, parelend van het zweet. Michael voelde zijn hart zo luid bonzen dat het regelrecht zijn borst uit zou knallen. Hij kroop van de ene kant van het bed naar de andere en zocht iets wat hij vast kon pakken. Iets om te gooien, iets om mee te vechten. Maar hij vond niets. De indringer kwam dichter naar het bed toe. Michael voelde zijn grijnslag. Michael was een prooi in de val. Lul, riep Michael. Komt eraan, fluisterde het glanzende roofdier. Hij wierp zich op het bed en op Michael, die hij na een korte worsteling op zijn buik had liggen. Met de ene hand drukte hij Michaels gezicht in het zwart-witte donzen dekbed dat half op de grond was gegleden. Michael begon om hulp te gillen, zo luid als hij kon. De adertjes op zijn slapen zwollen op en zijn armen fladderden achter zijn rug om te slaan. Maar leken nog het meest op de losse veters van die stoere basketbaljongens in het plantsoen. De aanrander greep Michael bij zijn achterste, trok zijn rode wielersbroek en zwarte slip kalmpjes aan naar beneden. Nee, smeekte Michael, nee. Smoel dicht, verdomme. Moet je dat kontje zien? Lekker, strak, kontje.

Michael hard op zijn linkerbil. Michael veerde omhoog. De klappen volgden elkaar op. Eerst links, daarna rechts. Michael wrong zich in bochten en kermde in het dekbed. Nu hield het slaan op en begon de aanvaller beide billen te masseren met zijn vrije hand. Hij werkte erop alsof het deeg was of klei die nog goed doorkneed moest worden. Michael kronkelde nog een beetje, maar veel minder. Het prikte in zijn achterste door de klappen en door de kille luchtstroom vanaf het open raam. Het donkere hoofd daalde langzaam af naar Michaels kont en hij voelde een tong over zijn linkerbil gaan. Van de buitenkant steeds meer naar binnen. Op het laatst in zijn reet, tot zijn gat gevonden was. De tong krauwelde langzamer en langzamer om zijn kontgat heen. Michael bewoog zijn lichaam nu helemaal niet meer. Het was volkomen slap geworden. De man bleef om Michaels gat heen likken. Liet zo nu en dan zijn tong wild te keer gaan, midden in de roos. Op die momenten verstijfde Michaels benen en kromde hij zijn rug als een kat die klaarstaat om uit te halen. Met zijn volle gewicht liet de aanrander zich opeens op Michaels rug zakken. Zijn hele adem overspoelde Michaels nek. Zijn enorme lichaam bedekte Michaels smalle gestalte geheel. "Wil je het?" fluisterde hij. "Ja," zei Michael. "Zeg het dan," zei de man. "Ja." Michael begon sneller te ademen. "Zeg het," klonk het als een commando. En om dat kracht bij te zetten, kreeg Michael opnieuw een klap voor zijn kont. "Ik wil het," schreeuwde Michael uit. "Alles?" De man fluisterde nu weer. "Ja," zei Michael. "Alles?" herhaalde de man, langzaam en met nadruk. "Alles. Pak hem en zeg dat je het wilt," zei de aanrander. En hij ging op zijn hurken zitten.

Michael stak zijn arm tussen de benen van de man en ritste diens zwarte jeans open. Zijn piek schoot naar buiten als een duiveltje uit een doosje. Michael wipte een rood condoom in zijn mond en liet dat snel over de enorme lul glijden, die in zijn mond opsprong en klopte. Michael ging weer op het bed liggen. De aanrander begon zijn lul tegen Michaels kont te duwen en wreef ermee op en neer tegen zijn reet. Onder Michael vormde zich een natte plek, doordat er een stroompje zweet aan zijn nu krampende hol ontsnapte. Alsjeblieft, fluisterde Michael. Hij hield zijn hoofd in beide handen. Wat? Alsjeblieft, bracht Michael met geweld uit. Hij had zijn stem niet meer onder controle en was buiten adem. Zijn lijf begon te trillen van lust en behoefte en verlangen en verwachting. Pak me, smeekte Michael. De indringer lachte en gaf hem nog een klap voor zijn kont. Je hebt het wel heel erg nodig, hè? Fluisterde hij met een duivelse grijns op zijn gezicht. Heel erg, zei Michael en knikte heftig, terwijl hij zijn hoofd nog steeds met beide handen vastklemde. Als ik hem erin steek, wordt er niet geschreeuwd. Hoor je me? Geen geluid, zei de man. En tegelijk stootte hij Michaels benen wijd uit elkaar. Niets, geen geluid, zei Michael. Hij klampte zich vast aan het bed door de zijkanten van de matras te grijpen. De man duwde een vinger diep in Michaels kontgat en bewoog hem van de ene kant naar de andere. Lekker nauw, gromde hij. Het klonk als een waarschuwing of een aanmoediging.

Plots werd de ruimte gevuld met een schreeuw. Auw! Riep de jongen uit op het moment dat de man zijn lul snel met kracht en zonder aankondiging in Michael's hol propte. Geen enkel geluid, brulde de verkrachter, die zich langzaam dieper pompte, onderwijl in Michael's linkerwil knijpend. Sorry, antwoordde Michael. Hij probeerde een nieuwe kreet, die zich samenbalde in zijn keel te smoren. Michael beet zich vast in het dekbed. Hij kon de veertjes binnenin proeven. De man versnelde, pompte harder en harder, nog dieper, waardoor Michaels hele lijf ongecontroleerd begon te trillen en de geluiden zich door zijn mond een weg naar buiten baanden. Michael was alle beheersing voorbij, de werkelijkheid voorbij, ruimte en tijd voorbij. Op een plek waar genot en pijn de enige overgebleven sensaties zijn. Net toen Michael dacht dat hij niet meer kon, ging de verkrachter uit hem en draaide hem met een hand op zijn rug. Ik wil dat je ziet hoe ik je neuk, zei de man. Hij legde Michaels benen over zijn schouder en drong weer naar binnen. Michael beet zich zo hard op zijn onderlip dat zijn huid beschadigde. Zijn hoofd sloeg tegen het hoofdeinde. Michael graaide naar de randen van de matras om zich vast te houden, maar hij kreeg ze niet te pakken. Hij richtte zich op en vlijde zijn armen om de hals van zijn belager. Een stoot, en dan nog één, en weer één. Michael schreeuwde het uit, zodat de kamer gevuld raakte met een rauwe, naakte geluid van een goede neukbeurt. Ineens explodeerde er een auw uit Michaels mond. Op het moment dat hij explodeerde over het lijf dat hem verkrachtte. Uit Michaels lul schoot het geil als vallende sterren door de lucht naar de hals en borst bovenin. God. God. God. Ontsnapte aan de mond van de man. Wiens lichaam nu ook begon te kronkelen en krampen en trillen. Hij stootte nog een laatste keer met alle kracht toe en plantte zich diep in Michael. Die een siddering over zijn ruggengraat voelde gaan. Jesus, schreeuwde Michael. Het was nu stil en rustig. De verkrachter liet zich langzaam op Michaels lichaam zakken en omhelste de vochtige warmte van diens vlees. Hij fluisterde. Was het lekker, baby? Michael wachtte even om op adem te komen en antwoordde toen met een langgerekt geweldig. Alan nestelde zijn hoofd op de borst van zijn geliefde en viel snel in een welverdiende slaap. Michael zong zachtjes de Supremes hit Baby Love, Alan's lievelingslied. Met zijn linkerarm deed Michael de podiumgebaartjes na en met zijn rechter hield hij zijn man stevig vast.

go with the whole night long.

Zo, beste vrienden, het is weer tijd voor twee uurtjes Tabasco TV op Centraal. Met Smets en Sanchez, al is die laatste wellicht verhinderd vandaag. Dus zal het iets minder eclectisch zijn, maar toch, het blijft eclectisch. Dat beloven we. Vandaag weinig collagewerk, wegens alweer geen tijd gehad. En dus ook weinig gepraat, weinig collagewerk. Des te meer gewoon muziek. En heel wat nieuw werk. Onder andere van Julia Holter, Elena Katz, Chernin, Natasha Pirard, Dylan Mattingly, Tioko Noriko. Allerlei ronkende namen. Veel dingen ontdekt de laatste maand, onder andere in Noord-Ierland. Een heel leuke zender, RTI Lyrics. In Noord-Ierland, maar ook onze eigen Bart van Hout en Late Night Lab. En daar komen al deze dingen uit. Maar de eerste set gaan we toch wat terug vintage gewijs naar de jaren 70 in de psychedelica. We hebben onder andere Alice Coltrane, Alice Brothers, Manu Dibango, 1D Group. Indonesische psychedelica is dat. The Twilights, Between en Cluster. Om de eerste set te openen. Maar we beginnen met een verschrikkelijk verkeerde moord in Ed's Place. Van Horace Heller, staat op The Incredible Strange Record Club. Uitgekomen in 2014. En er is een verkeerde moord gepleegd bij Ed's Place. Met dank aan alleen deze track. En daarna Alice Coltrane. Dus we gaan weer wat muzikaal bochtwerk op. Twee uurtjes tot 12 uur. Tabasco TV doet geen pijn. Stay tuned. En op de achtergrond hoort u trouwens een soundtrack van Deep Throat, Deep Throat 2, ook al uit de jaren 70. Bekend bij de betere filmliefhebber.

Ja, dat was Devotion van Between. Het lijkt wel Japans, maar het is toch gewoon Duits. Van 1973, Duitse psychedelica. And the Waters Opened, zo noemde de album. Daarvoor een van mijn all-time favorites, Alessi Brothers met Seabird, ook uit de jaren 70. Dan hadden we de Twilights, Devendra. Een klein stukje uit 68, Once Upon a Twilight, van de Twilights. En dan die Indonesische psychedelica uit de jaren 70, was van de 1D Group, Jurich Jarjan. Jurich Jarjan, ik hoop dat ik het juist uitspreek. En daarvoor hadden we Manu Dibango, een stukje Tropical Garden. En ook van Alice Coltrane hadden we maar een stuk uit Los Caballos, een dance extract uit 1976. En we openden de set met Horace Heller, Ed's Place. De Incredible Strange Record Club. Een verzamel-LP. Voor wie niet van katten houdt, moet misschien de komende 6 minuten ergens iets anders gaan doen. Cats Music van Tuyoko Noriko, onder andere van Velio Tormis, dat wordt dan koormuziek, denk ik dan, en Jean-Jacques Perry. Allerlei katachtige dingen. En dan krijgen we wat nieuw werk. Daar zal ik straks meer over zeggen. U hoort trouwens op de achtergrond Cluster nog zo'n ding uit de jaren 70, 1974, om juist te zijn, Zuckerzeit. Het nummer noemt Marzipan. Ik denk dat het allemaal zoete dingen zijn uit de jaren 70. Straks nieuw werk. Maar nu eerst wat muziek voor katten. Moet ook. Iemand moet het doen. Wij doen het.

Ja, wat ambient cat music was dat eigenlijk toch meer van Tyoko Noriko. De geluidskunstenares die in Parijs woont. En dat hoor je ook, want je hoort ook de Franse footage, Parijse footage tussen haar werk. U hoorde Velio Tormis, dat was dan het koorwerk. En Jean-Jacques Perret. En op de achtergrond hoort u nu Natacha Pirard en Fernande Cécile. Hun tristesse insoutenable. Ja, klopt wel. Ik zag haar vorige weekend nog op het festival, de opener van Festival Vlaanderen in Gent. Whispering Leaves, heel fijn initiatief, Whispering Leaves. De zesde keer al. Elke keer erbij. Kleinschalige, kleine concertjes. In tuinen, ergens in de buurt, in een wijk in het Gentse. Heel fijn initiatief, Whispering Leaves. Altijd medio september, als de herfst valt, als de herfstbladeren vallen. Een tip voor volgend jaar. Ook een tip is wat we zo dadelijk gaan horen. Elena Ketz-Chernin, ik had er nog nooit van gehoord, maar ik hoorde ze op een Noord-Ierse radio met het Wild Swans concertsuite. Daaruit de tweede deel, Eliza Area. Gespeeld door Tasmania Symphony Orchestra. Dat is ook niet zo vreemd, want Elena Katsene is een Australische componiste. Het gebeurt zelden dat ik nog van mijn sokken geblazen word in de klassieke wereld. Maar dit is toch wel voor mij een nieuwe stem. Elena Ketchen. We zullen in de volgende afleveringen waarschijnlijk nog werk van haar horen. En daarna heb ik ook nog Julia Holter, die ook heel fijn nieuw werk heeft. Fantasy, uitgebracht op Domino Records in dit jaar, 26. En we hebben ook nog Murkoff met de Lully's Turkery. As interpreted by an advanced script. Dat is al wel wat ouder van 2008. En de Limanianas hebben we ook nog. Dus dat wordt weer andere koek. Maar zo gaat dat met Centraal en met Tabasco TV. Alle kanten uit. Stay tuned tot 12 uur Tabasco TV.

Ja, de Limanianas waren dat. Met Dimanche, met stem van Bertrand Belin. En daarvoor Orieu Murkoff met Lulis Turquerie. En daarvoor hadden we Julia Holter, Fantasy. Nieuw werk, 26. Zo ook de opening van de set, Lena Katzerne, Wild Swans Concerto Suite. En nu iets totaal anders. Geïnspireerd door een reisje in Noord-Ierland. Ierse muziek, of toch invloed, maar dan toch wel met een vreemde twist van Dylan Mattingly. Staat op de Transmutation Notebooks. En het is het vierde deel, The Last Dance. Uitgevoerd door de Contemporaneous. David Brook dirigeert die Contemporaneous. En dan hebben we ook nog Nina Harker, Japanse wave, L'Affreuse. En als we dan toch in Japan zijn, nog een stukje van Toyoko Noriko. Boko Waka Obaka. Of Ik ben een spook. Boko Wa Obake. Ik ben een spook. Op de achtergrond hoort u nog Natasha Pirard en Fernande Cécile. Changement de pas. Ik ga je misschien nog eens vragen om naar de studio te komen op Centraal. Een van de volgende afleveringen. Maar goed, wat meer animo zo dadelijk met Dylan Mattingly.

Ah!

Ja, u luistert nog steeds naar Centraal Tabasco TV. We begonnen ons set nog redelijk levendig met Dylan Mattingly. De Transmutation Notebooks daaruit, The Last Dance, deel 4. We hadden Nina Harker met Lafreuze. We hadden Tuyoki Noroki, Noriko, sorry. Boku wa Obake. Ik ben een spook. En zo werd het dan toch wel wat meer ambient. Alhoewel, we hadden ook nog Matthew Young, Summer Girls. Heel speciale tip, Matthew Young. En nog een oude, getrouwe Dirty Column. Summer Sketch, een van mijn favorieten van Dirty Column. Vinnie Riley blijft een van mijn lievelingen. En dan hadden we Voodoo Beam, As the Garden Wakens, Strange Ghost, of nee, Strange Dream en Ghost in the Oak Tree. En dat was dan wel misschien wat te slaperig voor een vrijdagavond. Dus zullen we het op een andere boeg gooien. Ik heb nog wat ergofismes, mashup, chestnuts en Eskimo's en nog een collage set om toch af te sluiten en om toch Tabasco TV getrouw te blijven. Everything Fine. Met onder andere Cut Chemist, David Lynch zit erin, Dean Hurley, Native Hipsters en Composed. Dat voor de laatste 20 minuten tot 12 uur. Tabasco TV op Centraal. Stay tuned.

so long without you. Oh, life is so wrong without you, darling.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraals opstoot van Palais Lally. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

De rode vuilzakken van Blur. In Berlijn. Mr. X Neurovisie.

Eurovisie is een bungalow zoals er niet veel zijn. Met Mr. X, Le Mec Jean en als grote afwezige de Vlople Vlolopen.

0: Hallo, hallo, hallo. Dit is Le Mec Jean om 25:10. En na Robert Wyatt hoort u Music is a Better Noise van Essential Logic.
1: Ik kan u ook zeggen, ik ben Mr. X, dat Le Mec Jean verleden maandag niet naar het concert van Tom Waits

0: Ook James Blood Omer mag deelnemen aan het Neurosong Festival van Bungalow. Die was zondag in Brussel en daar ben ik ook niet geweest.
1: Waar ben je niet geweest, Mikza? Waar?
0: Dat was het concert van James Blood Omer dus. En dat ging door in het Bloemdidoo Jazz Café.
1: Bloemdidoo?
0: Bloemdidoo.
1: En wat vind je van de New Age Steppers, Mick?
0: Dat zou wel goed zijn, maar ik ken ze niet.
1: Animal Space, Mick.
0: All right.

De New Age Tippers met Viv van de Slits in Bungalow Neurovisie. Animal Space. Dub versie van Animal Space van de Slits.

0: voorlopig nummer 1 als neuro-song-kandidaat.
1: Maar Mick, we gaan nog naar de roots van de Rhythm and Blues met James Brown. Ja.
0: Met die Bill Bailey.
1: Heartbreak.
0: En Heartbreak. En
1: Howard Tate. How come my bulldog don't bark? Eerst James Brown. De ene bungalow is de andere niet, zou ik zo zeggen.
0: Maar allemaal wel neuro.

0: Dit was Howard Tate, een zelfs mij onbekende rhythm and blues artiest, met het nummer How Come My Bulldog Don't Bark. Ik wil nog even zeggen dat u om 1 uur nog kunt luisteren naar het programma met de titel Afgekeurd, maar warm geslacht vannacht.
1: Dit is Andere Koek van Ino en Barn. Moonlight in Glory.

0: Deze plaat is relatief nieuw. Maar toch ook wel neuro.
1: Them and destroyed them.

0: Na Snakefinger spijtig genoeg Joseph K. Revelation, nouveau single.
1: Krijg de pleuris van Neurosong met Bungalow.

In Bungalowvisie, Neurovisie, Fab Gadget, eerste single, Back to Nature en The Box, The Flipside. Hello.

0: Weet u wat u vannacht zou kunnen doen? U zou kunnen luisteren naar Afgekeurd.
1: Afgekeurd.
0: Afgekeurd. Een programma waarin u kunt afkeuren en uw warme geslacht wentelen.
1: Afgekeurde platen.
0: Ja.
1: Bungalow Neuro met vandaag Le Mec Jean en Mr. X. Een Fat Gadget duo play.
0: Wie is de verderber?
1: In 1979, jongens en meisjes, Back to Nature met Ambre Soleil in The Box.

0: The good old days. Dit is nog steeds Radio Centraal op 101.6.
1: Af en toe.
0: In transmission, joy transmission.

Radio Centraal, 106.7 MHz stereo. Centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Welkom in het Oormuseum, Radio Centraal's opstoot van Palais Lalie. Voor wie niet geluisterd heeft, zullen we het nog een keer herhalen. Fragmenten uit nagenoeg 45 jaar opnames, stoffige cassettes, beduimelde cd's en achter de kast gevallen minidiscs. Voor u, terug opgerakeld, ontfrommeld en met de bijbehorende apparatuur teruggelezen.

0: vindt. Het is eigenlijk een, men neemt een heel grote vrucht en een soort, we zijn nog niet precies achtergekomen welke vrucht precies het
1: zou, pompoen.
0: Meloen misschien, en men snijdt die in twee, men haalt daar het vruchtvlees uit en daarop spant men zachte huid van een schaap of een ander dier, maar een echt fijn velletje. En over die trom eigenlijk, bevestigt dan aan een arm die dus aan de halve vrucht bevestigd wordt, plaatst men dus die 21 snaren, waarvan elke snaar, zoals wij de noten kennen, een eigen toon produceert. Dat wat betreft de kora. Daarvoor had Didier nog even over het wezen van etnische muziek. Die wordt meestal beheerst door een aantal instrumenten. Er komt nog erg veel percussie aan te pas. Er worden bijvoorbeeld ook klokjes in gebruikt. Daarnet, en dat is dan niet op antenne geweest, vertel Didier, je kunt misschien een vergelijking maken met wat wij betitelen als zijnde koeienbellen. Ja. Ofschoon we dan in Afrika niet in de Alpen zitten. En uiteraard, voor de percussie wordt er veel gebruik gemaakt van holle boomstammen die dan in verschillende toonaarden ook bespeeld kunnen worden. Belangrijk bij die etnische muziek is dat het geen nationale muziek is, niet gebonden aan een staat of een land, wat betreft dan de staatsgrenzen, maar dat de etnische muziek verschilt per regio en dat kan door de staten heen lopen uiteraard. Een laatste woordje nog misschien over het wezen van etnische muziek. Het is duidelijk functionele muziek, zei Didier. Vaak gebruikt bij allerlei ceremonieën, zowel feestelijke als eerder tristige. Je hebt tristige muziek die gebruikt wordt bij bijvoorbeeld begrafenissen of aan de andere kant heb je ook de muziek die gebruikt wordt bij huwelijken. Dus een duidelijke muziek die een duidelijke functie heeft, bijvoorbeeld ook binnen bepaalde cultus. En er werd even de vergelijking gemaakt met de voodoo die in Brazilië bedreven wordt, waar dus de muziek ook een belangrijk element als ondersteuning eigenlijk van de cultus betekent.
1: Van die voodoo trouwens gaan we straks toch nog een voorbeeld horen, maar dan van Haiti. Didier, la kora, c'est un instrument ancien?
2: Oui, c'est un instrument très vieux, qui date d'il y a, disons, allez, 5 siècles, on peut dire, hein, depuis que l'Afrique est ce qu'elle est, on peut dire que cet instrument existe, un instrument très vieux. Et maintenant, il y a des jeunes qui sont intéressés par l'instrument et qui l'apprennent. Et c'est, par exemple, chez moi, on a prévu au programme...
1: Tu viens du Sénégal.
2: Oui, ouais. Le Sénégal, exactement. Alors, il y a un institut de la musique traditionnelle où les gens apprennent à jouer à la kora. Et il y a des animateurs qui sont là, qui aident les jeunes à jouer cet instrument, parce que c'est un instrument qui est très difficile à jouer, disons, un peu mystique sur le bord, quoi. Mm-hmm. Et on a l'impression que c'est un don, quelqu'un qui joue à la kora, et quelqu'un de... est un génie, en quelque sorte.
1: Il y a des techniques différentes
2: pour jouer à la kora?
1: Oui.
2: Chaque musicien a son air, a ses propres notes, a ses propres...
1: Et c'est un instrument qui est surtout employé au Sénégal, ou... dans ces régions-là, ou c'est répandu dans toute l'Afrique?
2: C'est exactement... On le retrouve seulement en Afrique occidentale. À partir du Sénégal jusqu'au Niger, on rencontre la kora.
1: Oui.
2: En Guinée, au Libéria, au Mali surtout. C'est un instrument mandingue, donc qui intéresse seulement la région mandingue, c'est-à-dire la partie occidentale de l'Afrique.
1: Oui. Oui. Cet instrument est employé aussi dans la musique moderne actuelle.
2: Exact, oui. Les jeunes sont en train d'intégrer cet instrument dans la musique moderne, dans la musique d'aujourd'hui. Et on aura l'occasion d'en parler une fois. Mm-hmm. On pourra, disons, déceler l'importance de la kora dans la musique moderne au Sénégal.
1: Nous avons un morceau maintenant de Stevie Wonder.
2: Oui, un musicien très connu en France qui s'appelle Lamine Kouaté, qui a vécu en France et qui a interprété dans une certaine mesure la kora

0: avec la musique de Stevie Wonder.
1: C'est un extrait de Secret Life of Plants.
2: Kun je misschien heel kort nog even samenvatten dat dit fragment gedraaid wordt om even te illustreren dat de kora inderdaad in de moderne muziek gebruikt wordt en dat de kora ook op verschillende manieren bespeeld kan worden, zoals dat met meer traditionele instrumenten ook het geval is.
1: Oké.

0: wind ruist.
1: Pardon?
0: De wind ruist.
1: Dag Jeroen, denk ik.
0: Dag Elko, denk ik ook.
1: Hoe is het?
0: Ja, ça va. Met u?
1: Met mij?
0: Ja.
1: Met mij? Moe.
0: Ik ben ook wel moe. Dat hebben we wel al...
1: Dat is altijd de vertegenwoordiging bij mij.
0: Ik slaap altijd slecht, ik. Dan ben ik gisteren eigenlijk vrij goed gezien gaan slapen en...
1: Ja, ik ook.
0: Het heeft niks opgeleverd.
1: Ja, ik was niet slecht gezien tijdens dat wakker worden. Ik was allemaal nog wel aangenaam, maar... Ik verschoot was hetzelfde als vorige keer, denk ik. Na 2 uur was ik wakker.
0: Ja, dan heeft ooit een dokter tegen mij gezegd... Iedereen wordt elke 2 uur wakker.
1: Ah, oké.
0: Oké, sorry.
1: Ik heb deze keer wakkerder dan een aantal nachten ervoor wel.
0: Woke up this morning, kayaki giggle.
1: Oh ja, 2 uur s'nachts, ja, dat is ochtend zeker.
0: Ja, om 0:01 begint de ochtend zeker. Hè? Hoe ziet dat juist? Maar...
1: Ik ben dan terug, ik ben blijven liggen. Zo. Ik heb wat gelezen.
0: Ja, wat heb je gelezen? Op.
1: Niet volledig, maar toch wel veel. Het nachtlicht.
0: Het nachtlicht van?
1: Erik Vlaminck.
0: Mm-hmm. Dat is een historische roman.
1: Nee. Het is geen science fiction. Ja. Het is ook niet in de toekomst. Speelt zich niet af in de toekomst. Het speelt zich af in 1993.
0: Historische roman.
1: Antwerpen 93.
0: Weet je welk jaar dat momenteel al is?
1: 2026.
0: Oh, het is 93, een historische roman. Hè?
1: Ja, een historische roman. Ja.
0: Antwerpen 93, dat heb jij misschien ook bewust meegemaakt.
1: Ja, cultuurhoofdstad, dat is er van alles te doen.
0: Ah. En is er dan een misdaad gepleegd in dat boek of zo?
1: Ja, veel, denk ik. Zo.
0: Is met politie?
1: Ja. Mm-hmm. Maar zo misdaad, het is geen thriller of zo, het is meer...
0: Ah.
1: Ik antwoord het nu nogal letterlijk. Misdaad in de brede zin van het woord. Dakloos zijn bijvoorbeeld.
0: Is dat een misdaad?
1: In een boek precies wel, ja.
0: Skateboarding is not a crime, hè?
1: No. Een home-taping is...
0: Killing the record industry.
1: Mm.
0: Music industry.
1: No.
0: The industry.
1: U luistert eventueel naar het krallenspel. Allee, u beste en minder goede luisteraar.
0: Beste mensen.
1: Beste.
0: Liefste mama en papa. Nieuwjaarsbrief. Die hebben we nieuwjaarsbrief al voorgelezen van het jaar?
1: Nee.
0: Hebben ze er alleen aan u laten horen?
1: Nee.
0: Mij ook niet zo.
1: Het kralenspel.
0: Ja, dus dat is een radioprogramma.
1: Op Radio Centraal 106.7 FM.
0: Ja, oftewel, weet het al?
1: Nee.
0: 10 doe ik niet
1: aan.
0: 10 ADAB. Of internet, hè. Dus jij zit wel veel op internet, hè.
1: Denk je dat?
0: Ja, in vergelijking met mensen die geen internet hebben.
1: Ja.
0: En dat, dus je zou het eigenlijk ook op dat internet kunnen luisteren. Naar Radio Centraal, dus zelfs naar dit kralenspel eigenlijk. Door te gaan naar www.radiocentraal.be.
1: En kunnen daar ook nog een app van downloaden? Ik denk het vroeger wel. Hè?
0: Kunt je misschien wel downloaden, maar zou die dan werken?
1: Bij mij heeft het al gewerkt ooit, denk ik.
0: Maar jij hebt zo een snoppig product met een stuk fruit als logo.
1: Dat zou kunnen, hoor.
0: Ja, en als je zoiets anders hebt dat wat goedkoper is, dan is er al geen app meer, denk ik. Dus ik zou het niet kunnen zeggen, want ik heb zo geen fruittoestellen. Fruitautomaat.
1: Nooit een jackpot gewonnen.
0: Nee, nogthans veel geprobeerd. Een schietijzer heb ik wel, maar een fruitautomaat nog niet.
1: Mm-hmm.
0: Dus we kunnen op vele manieren naar het kralenspel luisteren. 3. Of zelfs 4, als je nog meetelt, dat je ook achteraf kunt nabeluisteren via nog een andere website.
1: Okidoki. Ja.
0: Maar dat telt misschien ook als 1 manier, namelijk internet.
1: Mm-hmm.
0: Dan heb je dus die FM die jij hebt gezegd, 106.7.
1: Mm-hmm.
0: En dan die digitale radio, hè. 10 ADAB.
1: Mm-hmm. Vorige week waren we hier ook, hè?
0: Ja, en dat is dus... een muzikaal programma met aandacht voor links en rode draad. Gevarieerd muzikaal programma met aandacht
1: en voor links alles, en rode draad. Laagdrempelig.
0: Laagdrempelig, gevarieerd muzikaal radioprogramma. Met
1: af en toe
0: een gast.
1: Ja, of met ook links en rode draden die ook...
0: Gelijmd zijn.
1: Ja.
0: Tot kapitaal.
1: Ja.
0: Ah,
1: ah. Maar dat kan ook... die links kunnen ook gemaakt worden met informatie uit het dagelijks leven of zoiets.
0: Informatie, informatieve links.
1: Ja, maar ook zo van woke up this morning en zo. Dat kan ook, hè.
0: Alles kan, hè. Ja, koffie kan, thee kan, paus kan, maar dat mag niet, hè.
1: Ja, denk er wel vanaf. Voor wie, hè.
0: Voor wie en voor wat en...
1: Waarom?
0: En wat hij ook juist kan en niet mag.
1: Mm-hmm. Dus vorige week dat
0: waren we hier ook.
1: Ja, wat zeg je?
0: Dat waren we hier ook, hè, met twee.
1: En dan heb ik een unboxing gedaan. Hè.
0: Ja, dat was echt wel spannende radio. Hè.
1: Ja, dat was, weet je nog wat het was?
0: Timo van Luik, af Oersin.
1: Met, als gastzanger is...
0: Achter, Pont, iets met Pont. Pont.
1: Benedict Davin.
0: Ja, maar de titel was iets met Pont.
1: Ad Fontes.
0: Ah, bijna.
1: Daar heb ik niet opgezocht wat hij wil zeggen.
0: Tot aan de bron.
1: Ik heb wel opgezocht...
0: Benedict Motard.
1: Davin, ja.
0: Benedict Davin.
1: Die heeft ook een... Dat is iemand die van alles doet.
0: Mm-hmm.
1: Beeldende kunst, performance. Een bijzondere zangeres.
0: Mm-hmm.
1: Die ook met Boudewijn Oosterlink een plaat heeft gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Die we kunnen horen op de bandcamp van 03 Exema.
0: Dat heb ik al eens in ticht gehoord.
1: Mm-hmm. En ik heb die plaat meegebracht. We gaan die nu niet direct spelen.
0: Die plaat van Af Oersin?
1: Ja, Ad Fontes. Ja, niet die van Boudewijn. Nee. Die was uitverkocht. Dat heb ik op het internet gezien.
0: Ah ja.
1: En heel schoon plaat. Er een beetje over opgezocht. Het is een beetje een document. Het is de eerste plaat van Af Oersin in 10 jaar tijd. Het is een document dat een beetje...
0: Het is een doorstart.
1: Een zeer persoonlijke reactie is op de dag van vandaag of zo. Heel kort.
0: Ah ja, en hoe weet jij dat?
1: Van de bandcamp van Af Oersin.
0: Ah ja, dus in die zitten geen liner notes bij.
1: Nee, ons, heel weinig informatie.
0: Maar wel op de bandcamp te lezen.
1: Ja.
0: Tof.
1: Hij
0: is mee met zijn tijd, hè.
1: Ja. De titels zijn in het Latijn, denk ik, in het Frans en ook in het Duits. En naar aanleiding van die Duitse titel dacht ik, we gaan ook eens iets Duitsstalig anders meebrengen. Iets anders Duitsstalig, waarin dat het woord in de titel van de plaat van Af Oersin ook zit.
0: Dus nu zijn we over de grenzen van de uitzendingen eigenlijk aan het linken leggen. Een soort curveball heb je nu gegooid. Je zit een hele tijd met die Af Oersin de mensen te verlekkeren. Oh, het gaat over de tijd. En nu gaan we het horen. Nee, ik heb het wel bij. Ja, maar we gaan het niet wel luisteren.
1: Allee,
0: ja, maar dat is tof. Ik vind dat wel een toffe insteek.
1: We hebben nog even tijd.
0: Nou, nog een uur en 50.
1: Ik kan de titel van het nummer al wel...
0: Al spoilen?
1: Al vragen aan u om het eens voor te lezen.
0: We gaan de mensen nog niet te veel. Als ze nog wel op hun honger zitten
1: dan
0: lassen.
1: Dan ga ik aan u vragen om voor te lezen. Alhoewel, ja. Anders moet ik jou die tekst maar eens voorlezen. Als je goesting, het is Duits.
0: Maar ja, joh,
1: Italiaans is misschien wel uw sterkere kant. Maar
0: ik weet het niet.
1: Maar Duits kun je eigenlijk... Vrij vlot.
0: Kan dat wel voorlezen.
1: Ja. Dus de groepsnaam... het is mijn 21ste plaat uit mijn collectie, tweede telling.
0: Ah ja. Wanneer zit jij weer al aan die tweede telling begonnen? Ik vraag het telkens opnieuw.
1: 89, denk ik.
0: Front.
1: Ja. Maar dit is iets anders.
0: Het
1: is een elektronisch, alleen deels elektronische groep, uit de Deutsche Neue Welle, die daarna meer metal gegaan zijn, maar hier een plaat uit 1982, dus dat is geen metal. Alhoewel dat er misschien wel wat op metaal wordt geklopt af en toe. De naam van de groep, van Stefan Boven.
0: Die groeps.
1: De naam van de plaat.
0: Volle kraft vooraus. Ah ja, dat is meer een uitroepteken.
1: En dan kon het dan ineens afspelen, dus een A4.
0: Wacht. Oh, I'm reaching out. Reaching out, A4. Tod und Teufel. Tina Schneckenburger, Jürgen Engler, Bernward Malacher und Ralf Dörper. Voller Kraft voraus!

0: van die Krups.
1: Wat wil dat zeggen, die Krups?
0: Er is een familie uit, die nogal machinerie maakte, denk ik, of zoiets. En die... Er werd zo van alles over gezegd, dat ook tijdens Wereldoorlog 2 of zo nog, denk ik.
1: Oei, oei.
0: Of 1, ik weet het nog wel aan mij.
1: Oei, oei.
0: En voilà, 1982 is dat uitgegeven. Ik heb nog iets buiten 1982. Uit Nederland.
1: Aha.
0: Keers Tazelaar.
1: Oh.
0: Die maakte muziek op zijn eentje in de jaren, begin jaren 80 ook. Hè. En ik denk dat hij ondertussen zowel lesgeeft als van die als elektronische muziekprofessor of zoiets. Dit is een plaat op vinyl. Je ziet hem hier bezig in zijn jongere jaren. Mooi rock'n'roll-achtig kapsel, zonnebril, stylish, een gitaar in de hand.
1: Dat is wel hoog wat je nu vast hebt. Ah, mooi.
0: Zo, pedaaltjes, synthesizer, knopjes.
1: Hij staat daar wel rock'n'roll, maar het is wel een propere, lege ruimte eigenlijk.
0: Ja, vind ik dat.
1: Ah nee, die tafel gaan voor.
0: Ik ga het even laten zien.
1: Ik kan het niet zo goed.
0: Ik weet niet, denk niet dat alcohol is dat erop staat.
1: Oh, ik had dat tafeltje nog niet gezien.
0: Ik had een fles limonade of zo.
1: Ja, een figuur precies.
0: Voilà, dat is hier, zal ik een stukje voorlezen, want er staat weinig informatie op, maar de informatie dat erop staat is misschien wel interessant. Dat is hier uitgegeven veel later dan de jaren 80. Ik denk, er zijn zelfs overdubs gebeurd in 2019.
1: Oeh, kan
0: niet. Maar niet op nummer dat wij gaan horen, denk ik. Dit plaat noemt Source Signals, denk ik. Of Sound on Sound. Maar het concept...
1: Een boekje? Sound on Sound?
0: Ja, denk ik dat zoiets.
1: Audio nerd. Ja, denk ik. Voor opname-engineers.
0: Mm-hmm. Nou, wel, de uitleg hier is ook een beetje opname gerelateerd. Toch nog even bijvermelden dat ik nummer 117 heb van een limited uitgave van 250.
1: Wow. Hey. Ik had onlangs een... Een Blu-ray in mijn hand, ken je dat Blu-ray?
0: Ja.
1: Dat is mijn film, hè?
0: Ja.
1: En daar stond op, en die is redelijk recente uitgave van vorig jaar. Limited edition, 3000 stuks. Dat ik dacht, allee dan.
0: Ja.
1: Dat wereldje moet dan blijkbaar toch nog ergens redelijk goed bollen.
0: Ah, dat is nog vrij recent.
1: Dat is van een uitgave van vorig jaar.
0: Ja,
1: ik denk. Sommige mensen weten zelfs niet wat dat is, een Blu-ray of een DVD. Mm-hmm. Vroeger was dat op van die platen en cd's soms ook, hè, limited edition, 5000 stuks of zo.
0: Ja, ik ken dat. Mm-hmm.
1: Maar dus, limited edition 200, dat is niet veel.
0: 250.
1: 250.
0: Ik heb nummer 117.
1: Okay.
0: En we gaan luisteren naar een Sound on Sound recording.
2: Wat moeten we daar dan bij voor?
0: Sound on Sound is the accumulation of as many individual recordings on a single track as is desired.
1: Alles op één spoor. Zoveel mogelijk.
0: For instance, record on track 1 and rewind tape.
1: Ja.
0: While monitoring the first recording through headphones,
1: ja.
0: Record on track 3.
1: Op de 3, oké, ga verder.
0: Both recordings will merge on track 3. Repeat as many times as is desired by switching track selector positions.
1: Maar waarom komen die en dat gaan monitoren zijn, waarom komt die dan ook op track 3 terecht?
0: Oh, ik weet
1: dat niet. Je dat monitort door een speaker misschien of zo.
0: Ik weet dat niet.
1: Ja, ik vind het wel interessant.
0: Convenient for fun or professional use.
1: Ja, het is vooral die fun dat mij aanspreekt.
0: En dat is het motto van de plaat een beetje zo gezegd. Er zijn opnames van 81 tot 83 en af en toe is daar eens wat overgedubt geweest. De foto's zijn van 1985. Onder andere.
1: Ja. In 2019 heeft hij dan gezegd, kom we knallen nog wat spoortjes bij.
0: Denk het, hè? For convenience or for fun of wat? Gevarieerde plaat, plezant, heel korte stukjes. Dus dat was als er zo één track gedaan was, het is al goed geweest, dat kan ook.
1: Ja.
0: Soms zijn er meerdere, het klinkt heel tape-achtig, of zo zelfs cassette-tape-achtig bij wel.
1: Mm.
0: Dat doet mij soms denken aan van alles en nog wat eigenlijk. Maar de track dat we nu gaan horen, het is 1, 2, ik weet niet meer de hoeveelste dat is eigenlijk. Even kijken. Ik denk dat dat Source 3B noemt. Dus ja, die nummers hebben ook geen echte titels. 2 minuten. Ongeveer doet mij denken aan John Frusciante. Ja, die heeft later ook zo met zo'n cassettes gewerkt. Hè, met gitaar en drumcomputers en zo.
1: Ook volgens het sound-on-sound principe.
0: Dat weet ik niet.
1: We hadden hem eens moeten uitnodigen in het kraalspel.
0: Kees Tazelaar. Even kijken hoe dat het hier nu officieel eigenlijk allemaal zit. Op de zijkant staat er...
1: Niks.
0: Ook niks. Het is een illegale plaat. Hè.
1: Is het zo?
0: Nee, ik weet dat niet.
1: Logo trekt wel op dat van Trunk.
0: Het is manufactured in by Dubophonic GmbH Augsburg, Germany.
1: Uh-huh.
0: PPOP Records, nummer 3. TheBrommers.nl. TheBrommers.nl. Ja. Maar hoe dat hier allemaal noemt en zo. Wacht eens op het label kijken. Nee, dus voilà. We gaan dat misschien mee schieters moeten zien te bepaald krijgen, hè? Gehad.
1: Ik heb wel geen fruitautomatiek.
0: Dus we gaan luisteren naar iets, naar Kees Tazelaar.
1: Of je dat een Kees met een C of een K?
0: Met een K.
1: Een Tazelaar, hoe schrijf je dat dan? Hoe weet ik dat?
0: T-A-Z-E-L-A-A-R.
1: Die zijn naam staat er wel ergens.
0: Ja, Music. Kees Tazelaar.
1: Oh, oké. Okay. Fair enough. Zijn no more, zijn no more. The naked and the dance.

0: heb ik hier ook meegebracht op het Schietijzer. Maar ik kies toch liever voor een beetje muzikale variatie. We zitten ook nog vroeg in het spel.
1: Yes.
0: Dus ik kan die een track eindelijk spelen die ik al een paar weken geleden wou spelen, van 7 minuten en 12. Ja. Uit de soundtrack van de film Golven. Film van Annette Appon. En de soundtrack is van Louis Andriessen, gebracht door Mariette Roep van der Voort op fluit, Leonore Pameijer op fluit, Elise van der Zee, fluit en altfluit, Maartje ten Hoorn, viool, Sabet Pietersson, viool, altviool, Ich Henneman, dus Ich met een G, IG.
1: Mm-hmm.
0: Henneman op viool, altviool, Ernestine Stoop.
1: Stoop.
0: Ja. Mm-hmm. Dat zal familie zijn, hè?
1: Mm-hmm.
0: Een heel getalenteerde familie, hè?
1: Ja, iedereen is wel familie van iemand, hè.
0: En Kees van Zeeland.
1: Toch veel mensen.
0: Als je zo Kees met een C, is dat dan Kees of C's?
1: Van mij moet je dat kiezen.
0: Kees van Zeeland op piano. Veel fluiten, hè?
1: Mm-hmm. Golven, hè?
0: Golven, fluiten.
1: De
0: dus vorige keer wel iets over verteld en dan iets kort van gespeeld. En nu kunnen we dus die een track spelen die ik wou spelen. Niet dat ik de andere niet wou spelen. Ze. Maar dan kunnen we zelfs prachtig linken met het volgende.
1: Mm-hmm.
0: Opgenomen in december 1981 door Dick de Graaf. We luisteren, moeten we daar dan iets van zeggen? Dat is misschien ook juist gedaan dat er een werk van Louis Andriessen in de Vlaamse opera te zien is.
1: Mm-hmm.
0: De materie.
1: Mm-hmm.
0: Interessant, maar ik ben toch niet geweest.
1: Ik ook niet.
0: We kunnen wel luisteren naar golven, hè. Kleren passen, op vinyl, hè, pas op.
1: Ik zie het.
0: Label Attacca. Dat is een label waar wel meer van Andriessen is op uitgekomen. Golven naar The Waves van Virginia Woolf. En we luisteren naar Kleren passen. Louis Andriessen.

0: mooie harp fade-out van het nummer Kleren Passen.
1: Fantastisch, vind ik.
0: Ja, heel die soundtrack is echt heel mooi, vind ik. Golven.
1: Mm-hmm.
0: Muziek voor de film Golven van Annette Appel.
1: Is dat dan een Nederlandse film, denk je?
0: Ik zal nu eens zeggen wie dat erin meespeelt. Dan hadden we het direct kunnen raden.
1: Ja, daar straks waren een muzikant
0: nog. Ja, Aad Zeelen. Thea Korterink.
1: Huh?
0: Ja.
1: Thea wat?
0: Korterink.
1: Korterink.
0: Ja. Mm-hmm. Michel van Rooij. Truus de Celle. Marian Stieger, Edwin de Vries,
1: ja.
0: Gerard Jan Reinders.
1: Het zou wel een Nederlandse film zijn.
0: Denk het ook. Ja, nog niet gezien. Benieuwd of dat er ooit van komt. Kleren passen. Wie doet er dan nog? Wie doet er dan veel in Nederland? Kleren passen. Moeilijk misschien.
1: Mensen met bepaalde... Ah, kleren passen. Mannekens.
0: Ja, maar ook de mannekens van de jeugd van tegenwoordig.
1: Ja, ik wel. Ik had kunnen, want die, een van die mensen heeft een kledingsmerk, denk ik. Hè?
0: Twee. Er zijn er twee van mijn kledingsmerk zelfs, denk ik. Misschien zelfs drie.
1: Mm-hmm.
0: Maar die rappen ook wel wat. Drie mannen rappen en de andere maakt de beats. Hè? Mm-hmm. Zo gaat dat dan. Al heel lang bezig. Laatste wapenfeit is de LP, CD, Schietijzer album Moderne Manieren uit 2023. En daar van gaan we een van de beste nummers beluisteren, vind ik. En dat gaat over kleren passen, denk ik.
1: Mm-hmm.
0: De Jackaman.
1: Oh, ken
0: hem nog?
1: Ja, ja.
0: Daar gaan we. Op Schietijzer, jeugd van tegenwoordig.
2: De Jaka, de Jaka, de Jaka.

0: Jackaman. Wat vind je daar nu van, Elko, van die Jackaman?
1: Nee, van dat liedje?
0: Ja.
1: Goh, ja, ik vind dat toch nog altijd... dat heeft alle ingrediënten voor mij voor niet te appreciëren. En toch, ja, veel van die productie die zit echt heel juist voor mij. Ja. Vaak bij de jeugd, met de Bas. Bas
0: Brambos, Bram Bosbeer.
1: Ja, sorry.
0: Ja, dat is natuurlijk... Het is een gouden combinatie, die vier personen eigenlijk.
1: Mm-hmm. De Fab Four.
0: Ja, als je de mannen solo bezig hoort, spreekt mij ook niet altijd even hard aan. En dat telt zelfs ook voor Bas Bron, die ook instrumentale muziek maakt onder de naam Fatima Yamaha.
1: Dat is goed ook, vind ik.
0: Ja, mij spreekt dat minder aan, precies. Dat erin,
1: ik heb hetgeen wat ik ervan gehoord heb, vond ik wel goed, ja.
0: Het is een, ja...
1: Er zit iets helemaal anders op, wel.
0: Ja, maar het is een magische combinatie, vind ik wel, die vier figuren. Ook de drie rappers hebben een heel andere thematiek en stijl, eigenlijk.
1: Mm-hmm.
0: Hij hoort ze weer bezig in de achtergrond.
2: Nee, waar kom hier? Zet je oor op hier.
0: Ja, blijven wel Hollanders natuurlijk.
1: Allee, van Holland naar Engeland, maar ook wel...
0: Dat is niet ver, hè?
1: We gaan het nog wel even hebben over kleden, hè?
0: Aha. Thema-aflevering.
1: Kenny Graham.
0: KG. Dat
1: thema aflevering over de kledij van Timo van Luikenber straks.
0: KG is een van de Sint Andries MC's.
1: Kenny Graham.
0: Ja, dan Timo van Luiken is toch oké dat hij zich mooi kleedt.
1: Vind van wel. Kenny Graham.
0: KG.
1: Kende?
0: Ja, die hoes. Het komt mij bekend voor.
1: Kenny Graham.
0: KG.
1: Ja, dit is dus... Ja, ik weet niet van wanneer het... De liner notes zijn van Johnny Trunk. Nu ga ik een stukje original sleeve notes van de... Ik heb er niet aan uit. Dat is niet erg. Ik lees gewoon, hè. One of Britain's foremost jazz composers and arrangers. A large, red-bearded, soft-voiced, strong man with a penchant for spending the greater part of his free time in a loose sweater, refusing to conform.
0: Aha, en dan, goed, goeie
1: en die, en die plaat is opgenomen in 1956 door Joe Meek.
0: Oh.
1: Oh. Oh, is er? Ah, meneer heeft nog eens een echte plaat bij.
0: O, veel, veel zelfs. En wat voor een?
1: Ah, geweldig. Opgenomen dus door Joe Meek. Ja, ik zie Jeroen hier een plaat, een daadwerkelijke vinyl LP uit zijn tas.
0: Schoofzak.
1: Opgenomen door Joe Meek dus in 1956. En ik zeg dat erbij in dit geval om dat een beetje te situeren. Hè.
0: Ja.
1: Een loose sweater dragen, refusing to conform. Ja, tegenwoordig draagt iedereen van alles en nog wel eigenlijk. Hè.
0: Ja.
1: Toen waarschijnlijk niet. Mint example of that rare character, the artist who really does... Oh ja, dus ik hier straks nog één quote.
0: Van wie?
1: Van die dingen, van die Kenny Graham.
0: Zelf.
1: Ja. Hij was geboren op de 19e juli.
0: Ja.
1: 8 o'clock on a Saturday morning. The earliest I ever got up. Dus voilà, inspirerend, zalig. Hè. En dan zo'n muziek maken. Moondog en Suncat Suites. Dus het is muziek een beetje geïnspireerd op muziek van Moondog. Het is wel anders. Dus ook wel met percussie. Het is serieus wat volk dat erop mee doet. Ik heb ze nog eens boven gehaald, omdat hij vaak heeft samengewerkt met een percussionist die ook voorkomt in het boek dat ik aan het lezen ben over Thelonious Monk.
0: Pseudo-wetenschappelijk.
1: Ja. Ivor Slaney speelt hier ook mee.
0: Ah ja, die kennen we van de soundtrack. Ja. Terror.
1: Ja, amai, goed, Jeroen.
0: Is het geen quiz vandaag?
1: Nee, maar goed.
0: Maar wie is die percussionist?
1: Die doet hier niet mee. Hier is het een heel... Ja, hier hebben we onder andere Martin Slavin op Xylo. Dat zal Xylofoon zijn. Marimba Vibes, dat is vibrafoon. Eddie Taylor, percussie. Don Lawson, percussie en drums. Phil Seaman. Seaman, de zeemannen. Drums en percussie. En dan hebben we nog Stan Tracy naast zijn piano, ook nog vibes.
0: Maar wie is die dat met Monk heeft gespeeld?
1: Die doet hier niet op mee.
0: Op wat?
1: Op deze plaat.
0: Ah, Die doen we wel soms met die KG mee.
1: Of hoe, ja, hoe, die heeft daar een tijd bij gespeeld, ja.
0: Ah, wie, hoe heet die?
1: Vergeten.
0: Ah, oké.
1: Okay. Die heeft ook eigenlijk nooit met Monk gespeeld, ook niet.
0: Die komt, gewoon komt voor in die boek. Voor.
1: Ja, okay, dat is een zware fan van Monk.
0: Ja.
1: En ja, Monk apprecieert hem wel ook nog een tijd, maar dan proberen ze samen te spelen, dat gaat eigenlijk niet.
0: Oei, kan gebeuren.
1: Oh, dat is niet erg, hè.
0: Nee.
1: We gaan luisteren, hè. Zeer percussief, vind ik. Het is ook het is nogal goeie weer, volgens een bepaalde weervrouw.
0: Warm weer.
1: Als je langer dan een half uur in de zon zit, toch maar smeren.
0: Smeren. Broodjes smeren.
1: Ja. Sunstroke uit de Suncat Suite.
0: Ah. Hallo, ben mee. One love.

0: En Jeroen wordt er redelijk vrolijk van, zou ik maar zeggen, op een manier.
1: Lyrisch word ik ervan.
0: Hij begint hier te dansen.
1: Zolang dat zijn voetjes in hebben beginnen te dansen.
0: We moeten hem nu naar de kliniek.
1: Naar de kliniek, hè. Maar pas op, ik heb mijn eigen gisteren... ik heb pleistertjes moeten plakken. Ik heb mijn voeten al aan frenen gedanst. Ja, hoort erbij.
0: Op de achtergrond.
1: Prachtig zeg, de KG.
0: Sunset.
1: Dat nog niet op steken, jong. Dat kan toch niet. Dat kan toch niet, Elko. En dan nog op trunk neem ik echt ongeveer alles op. Dat kan toch gewoon niet. Maar welk jaar is dat uit? Wat is er daar misgelopen?
0: Ja, dan...
1: En dan zoveel percussie. Wat, hoe kan dit?
0: Dat is 2010.
1: Ja, dan zat ik er volop in, hè.
0: Ja, toch? Ken je dat toen al?
1: Wacht, ze. 2010? Ja, ja. Volle bak, hè. Maar wacht, ja. Hoe oud was ik dan?
0: Dan word ik...
1: 26?
0: Zo jong nog.
1: Dan was ik toch volop aan het trunken. aan het jiven, aan het skanken, aan het trunken.
0: Voilà, dat was
1: dat toch voor mijn een trunk tijd?
0: Dat was redelijk wat percussie dat we erin konden horen. Hè? Ik heb die instrumenten allemaal vernoemd.
1: Doe ze maar vol, mijn lieve vriend.
0: We blijven in de wereld van de percussie.
1: Ah.
0: Gecombineerd met andere zaken.
1: Moet kunnen.
0: De naam van het label is American Clave. Of Clave.
1: Mooi knap gezegd. Clave.
0: Ja, dat is meer een Santigui op de E hier. Dus ja, dan zeg je Clave. Je
1: hebt groot gelijk, vriend.
0: Dat is in Keulen. American Clave, dat is Amerikaans. 1983.
1: Ja, dan was ik nog niet.
0: Clave, weet je, wat is dat? Dat is iets bekend, hè?
1: Ja, dat zijn die twee oude stokjes.
0: Mm-hmm.
1: Gedaan met zo'n heel mooi geluid.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat ook een bepaald ritme is, ja. De klaver.
0: Ik kan naar het instrument verwijzen en naar het ritme.
1: Denk ik, hè?
0: Ik denk dat ook.
1: Gaat er precies mee akkoord.
0: Ja, dat is... Alleen, dat is zo, denk ik. Hè. Er wordt... is dat dan... was een stijlfiguur, hè? Ik weet nou niet wel niet dat er eerst was. Ik denk eerst het instrument en dan... De verwijzing naar het ritme,
1: ja,
0: geproduceerd door het instrument.
1: Houten stokjes zijn er al heel lang, hè, op onze wereld.
0: Mm-hmm.
1: Nu nog, hè.
0: No.
1: Zien hoe lang dat nog duurt.
0: De naam van de label is American Clave. De artiest die ik ken die daar vaak op uitbrengt, dat is of uitbracht, dat is Kip Hanrahan.
1: Oh, KH.
0: Ken dat?
1: Ik ken dat van in het kralenspel.
0: Ja. Vaak met Jack Bruce.
1: Aha.
0: En eigenlijk bijna altijd met percussie. Percussie gecombineerd met andere elementen.
1: Speelt die Kip dan zelf percussie?
0: Die speelt zelden of nooit mee. En als hij meespeelt, dan is het percussie.
1: Oké.
0: Okay. Bij mijn weten. Maar dat is, die brengt die andere LP's uit, soms zelf zonder te schrijven.
1: Ja. Wat doet hij dan eigenlijk? Ja, produceren?
0: Dat is een beetje de vraag, hè. Nou, wat doet hij dan? We gaan luisteren naar een nummer getiteld Nocturnal Heart. Dat is het vierde nummer uit Desire Develops an Edge. Ja, Kralenspel Classic, dubbele LP. Nocturnal Heart is een ex Corazao Nocturno. Composed by Edu Lobo en Cacasso. English language version by Kip Hanrahan and Arthur Lindsay. Arranged by Kip Hanrahan and Daniel Freeberg. Dus hier heeft hij heeft meer gedaan. Hij heeft mee vertaald en mee gearrangeerd. Ik denk dat hij mensen een concept, mensen bij elkaar brengt. En ja, concepten.
1: Een vibe master.
0: Producing, vibe mastering, denk ik. Ik weet niet wat meer een productiecredit krijgt. Maar mijn part is dat produced by Kip Hanrahan. Wie doet er mee? Zal ik dat nog vertellen?
1: Ah ja.
0: Ricky Ford op tenor sax, Jack Bruce op vocals.
1: Woo!
0: Sergio Brandão, electric bass. Alberto Bengolea.
1: Bengolea.
0: Guitar. Ignacio Beroa, trap drums. Wat is dat nu weer al? Trap drums.
1: Gewoon een jazz drum stelletje.
0: Is dat zo?
1: Dat is een drumkit.
0: Yeah. Arthur Lindsay, electric guitar. Anton Fear, ook al trap drums. Jerry Gonzalez Congas, een strings, conducted by Daniel Freeburg. Dus die zal de strings gedaan hebben, de kip de rest. Moest luisteren, het is een heel rustig jolige stuk. Er is een plaat met veel opzwepende percussie en complexere, abstractere geluiden en zo. Maar hier zo een nocturnaal, rustig sfeertje.

0: Voilà.
1: Prachtig, hè?
0: Keep Hanrahan, Nocturnal Heart, Curaçao, Notturno voor John Stubblefield.
1: Jawel, we gaan dan toch die aansluiting maken met een Joe Meek.
0: Ja.
1: Ook een beetje easy listening-achtige muziek, maar ja, misschien wel een beetje meer out there.
0: Ja, ja, bevreemdend, hè?
1: Ja. I Hear a New World, a stereo fantasy composed and devised by Joe Meek. The Blue Man, directed by Rod Freeman. Ik lees het ook maar gewoon voor. Maar die en Joe Meek, die heeft in de 50s, zoals onze Kenny Graham, alleen die heeft van alles geproduceerd, denk ik, en opgenomen. Dat was een soort Phil Spector-achtige figuur of zo.
0: Een wizard, hè?
1: Ja. Maar dan heeft hij waarschijnlijk voor de lol ook dit gemaakt. Moeten we het zo een beetje interpreteren?
0: Ik weet dat niet. Dat is ook, die werkte ook redelijk DIY en zo, dacht ik, die Joe Meek. Iets speciaal, hè?
1: Zou dat dan nu zoiets zijn dat ze dan nu zo, want dit is een reissue, ja, op vinyl, oké. Okay. Poppy Disc Revola uitgegeven.
0: Ja,
1: zou dat zijn dat ze dan nu zo als Joe Meek marketen en dat er misschien toen effectief de Blue Men waren of zo?
0: Dat zou kunnen, ja. Ja.
1: In elk geval is dat wel een heel toffe plaat, vind ik. Recording and Production 1960 staat hier. Zo met wat bevreemdende vocals ook, hè?
0: Ja, ongelooflijk.
1: Nog bevreemdender dan Jack Bruce. Zullen luisteren, misschien is dat ook wel, misschien geen kralenspel classic, maar wel iets dat al meerdere malen aan bod is gekomen in het spel, ja, volgens mij, door de jaren heen.
0: Ondertussen al wel.
1: Lang geleden misschien.
0: Ja, geleden van 2012 of zo, denk ik. Dat is al keilang geleden eigenlijk, dat is 14 jaar geleden.
1: Maar wacht, hè, want ik heb dit al gespeeld in het kraalspel, volgens mij.
0: En die persing is recenter, of?
1: Nee, ik zie hier geen persingdatum op staan. Maar zat ik er in 2012 al bij, ja zeker.
0: Ja, ja, ja.
1: Oké, maar wat gaan we nu, 15 jaar later, nog eens moeten zien dat we ook niet te veel hetzelfde spelen. Hè. Elke 15 jaar hetzelfde nummer. I Hear a New World. Dat is de titeltrack van die plaat van Joe Meek.

0: I hear a new world.
1: Ja, nu dachten wij toch dat dat ging zijn van I hear a new world.
2: Calling of zoiets komt er dan.
1: Calling me.
0: Weet ik veel, disco. Is dat maar zoiets van voor, ja. De,
1: wacht, hoe was dat in 2012?
0: March of the Dripcots, wacht, de Bub Light. De Bub Light speel ik ook wel veel, dat is parum, parapadup.
1: Als je gaat draaien. Noos staat toch nog eens vol? Vol.
0: Dat is deze hier, denk ik.
1: De Bub Light. This is a wonderful sight, a great patch. This is a wonderful sight. A great patch. Ah ja, ja. Of the sky becomes filled with different colored light. Ja, heel cool.
0: Ja, dat is.
1: Ja. In elk geval was een leuke verrassing, I Hear a New World. Gaan we ervan uit dat dat de correcte titel was? Ik kan natuurlijk... Dat is wat ik bedoelde, hè?
0: Orbit Around the Moon noemt dat.
1: This has a definite Russian trend. They were the first to tell us what was on the other side of the moon. This conjures up the more exciting possibilities and has a strange musical content. Mag ik nu eens op het schietijzer zien wat dat hier, I Hear a New World, is?
0: Ja. Shooting Iron!
2: Shooting Iron!
1: Hallo.
2: Hallo.
1: Is bezig.
0: Dat is dat van de straks, hè?
1: Dan is het juist, hè? Nee,
2: toch?
1: Het is toch deze. Wat toch logischer zou zijn.
0: Ja.
1: Maar wat gaat dan de titel geweest zijn van dat wat we nu hebben beluisterd?
0: Ja.
1: Ook I Hear a New World.
0: Wat hebben we nu? Hebben...
1: Scheiß drauf.
0: Ah, wat dat? Ja, zo. Ja, dat weet ik niet. Orbit Around the Ding dan zeker?
1: Orbit Around the Ding Dong.
0: Ja.
1: Ja, we moeten ook verder met ons leven, hè. En met dat kralennest hier.
0: Zonder schiethuizen hadden we gewoon de poppiedisk geloofd, hè?
1: Ja, ja. Dus
0: en die gaat daar op de vinyl? Anders moet je ze op de vinyl zien.
1: Hoe, jij hebt de vinyl toch?
0: Nee, ik bedoel, de hoes.
1: Ja.
0: Staat wat hier, is het laatste van de B-kant?
1: Staat er niet op. Trekt op. Ah, jawel, jawel. Van de B-kant?
0: Ja.
1: Ah, we moesten het laatste van de A-kant hebben.
0: Ah, nee, ik heb het laatste van de A-kant. Wat is het laatste van de A-kant?
1: Het laatste van de A-kant is I Hear a New World. Ah, en het laatste van de B-kant is Valley of No Return. Ik denk dat we het hebben. Misschien hebben ze de kanten verkeerd gezet. Ah nee, want die bub klopte wel. Bub Light. Eerlijk gezegd, oké, het is vinyl, maar het trekt sowieso op niet zoveel. Ze. Als je hier ziet naar dat ontwerp op de achterkant.
0: Ja.
1: En dan staan de spellingen... De spelling van de titels verschillend. Ja, bijvoorbeeld, hier staat dan de Bub Light... in drie woorden.
0: Mm-hmm.
1: En hier is de Bub Light de en dan Bub Light in één woord.
0: Ik zal thuis ook eens een keer op de... Ik kan op de mijnen ook eens checken. Hè,
1: we moeten dit wel uitspitten, vind ik.
0: Ik heb een andere vinyl versie. Ik, vinyl.
1: Vinyl.
0: Vinyl. Wat gebeurt er nu?
1: Ja, nu ben ik hier wel aan het prullen. Ja, nu gaan we dus op het schietijzer naar een aansluiter luisteren. Dat was dus I Hear a New World.
0: Yes.
1: Van Joke Meek.
0: Yes.
1: En nu gaan we naar iets luisteren van Sun Ra. Dat vind ik al sowieso een goede link. Hoor. A New World en ook dat sfeertje.
0: Ja, dus de zon schijnt, zo gezegd, ergens.
1: En dat is iets dat ik eigenlijk volgens mij nooit heb steken gehad. Hoewel het een klassieker is, Angels and Demons at Play. Die heb jij wel steken, volgens mij.
0: Ja.
1: Terwijl okay, ik denk dat ik meer Sun Ra steken dan jij. Dat is een diptych, jong. Sun Ra's Angels and Demons at Play is een diptych. Created by merging two recording sessions.
0: Wat is dat, diptych?
1: Een diptyke.
0: Ah, diptyke. Wat is dat, tweedelige, een tweelaag of?
1: Een tweelaag.
0: Ja.
1: The first is a laid-back introspective affair. Angels? Vraagteken. Recorded in 1960. Bla bla bla. Ik heb geen goesting. Ik heb wel goesting om te luisteren. Naar het nummer Music from the World Tomorrow.
0: Mooi.
1: Ja, dat is toch een schone link, hè?
0: Tomorrow.
1: Van Sun Ra. hier op Schiethuis is dat gewoon Sun Ra. Geen idee of dat met een of ander orchestra is. En hoe dat gecrediteerd is, want dat is altijd een beetje anders. Hè. Mm. Per plaat. On écoute?
3: Oui.
1: La musique du monde demain. Un amour.

0: Hoppa. Jawohl. Mooi, hè?
1: Ja, schick.
0: Music from the World Tomorrow uit het album Angels and Demons at Play. Een diptiek, zoals de meeste mensen wel weten. Van Sun Ra.
1: En we gaan over naar meer traditionele jazz. Het zal misschien wel van dezelfde tijd zijn. 1961.
0: Ja, Bill, ietske later.
1: Bill Evans, Sun Ra is ouder, of?
0: 56, ja, 60 voilà. Zijn die sessies.
1: Yes.
0: Van een diptiek.
1: Dit is hier New York, 1961. 2 februari, Bill Evans trio.
0: Oh.
1: Het niet altijd Thelonious Monk zijn. De Bill met Scott LaFaro. Paul Motion op drums uit de plaat Explorations. Luisteren we daar ook nog naar een standaard, genaamd Nardis.
0: Ah, je hebt een Bob James ook gespeeld.
1: Gecrediteerd op naam van Miles Davis.
0: On écoute?
1: On écoute.
0: One love.

0: Nordis.
1: Prachtig ook weer als zeg, Knar. Wat een mooie muziek dat je bij hebt vandaag. Ik bedoel Elko. Leiweert. Het Kralenspel op Radio Centraal. 106.7 FM gaat zijn laatste 40 minuten van deze week in.
0: Een compositie op naam gezet door Miles Davis.
1: En dat zegt je toch, dat klinkt wel speciaal, op naam gezet.
0: Oh, ik weet dat niet.
1: Wie heeft het echt geschreven?
0: Ik weet dat niet. Ik heb er eens een keer over opgezocht, maar ik ben dat weer allemaal vergeten.
1: Prince of Darkness stond er natuurlijk wel een beetje voor bekend, dat hem van alles op zijn naam zette. Hè?
0: Het staat op zijn naam.
1: Dat is in elk geval zeker.
0: Redelijk
1: zeker.
0: Deze plaat toch wel.
1: Oké.
0: Dat is op Riverside, we gaan naar Blue Note, we gaan van vinyl naar CD, maar we blijven bij muzikanten die zeer belangrijk zijn geweest voor Miles Davis. Zoals Bill Evans dat ook is geweest, bijvoorbeeld bij de plaat Kind of Blue.
1: Juist.
0: Hier horen we Herbie, we gaan zo meteen luisteren naar Herbie Hancock. Ron Carter en Anthony Williams, die hebben met drieën tegelijk ook wel bij Miles gespeeld. Ja, van de supergroepen, niet The Quintet, maar ja, dat zal die zullen bij The Quintet nummer 2 gezeten hebben. En wie gaat er trompet spelen? Freddie Hubbard.
1: Die ook
0: ooit in de Nitehoven heeft gespeeld. Er is een plaat van uitgebracht geweest op Cortisona Records. Maar we wijken af, ik wijk af. We gaan luisteren naar een opname door Rudy van Gelder gemaakt in 1964 voor Blue Note. Dat is zo een van de beste periodes, vind ik zelf, voor Blue Note. Ook weer, vorige keer was het 67, hè, bij McCoy Tyner, en dan was het al zo richting Fusion. En wel, dit is nog
1: echt een jazz.
0: Ja. Dit is niet alleen, ik hoort wel dat het de muzikanten zijn die later Fusion gaan maken, op een manier, maar we gaan luisteren naar Oliloquy Valley. En dat is ook een nummer met zo heel schoon, impressionistische akkoorden, zou ik maar zeggen. Een compositie van Herbie Hancock, zoals alle nummers op de plaat Empyrean Isles. En daar staan twee versies van op.

0: dat de toonhoogte wat hoger is in een van de noten.
1: Een tapeversnoot.
0: Nee, dat kan in dit geval niet zo zijn, denk ik.
1: Oké. Okay.
0: Dat was zoals bij Monk, dat was heel mysterieus. Hè? Ja, hier is het echt wel, allee, je kunt het horen. Hier is het spel. Dus hier de versie die ik het meeste heb gehoord, denk ik. Die we straks ook gaan spelen. Straks, hè. Het gemakkelijke. Die van 8 minuten, we gaan een korte versie pakken.
1: Oké.
0: Okay. 8 minuten 27.
1: Maar gaan we nog intro's vergelijken?
0: Ja, even zo.
1: 8 minuten 27 is een korte.
0: Oei, maar hier hoor ik dat precies niet.
1: Dus, het begint weer
0: te hallucineren. Wacht, hè.
1: Auditieve hallucinatie.
0: Hoor ik in
1: het tahin. Je was misschien juist tahin aan het eten.
0: Dat is toch lager, hè, de tweede keer.
1: Ah, wacht. Nog eens, hè. Ja, het is een intonatievergissingsken in het begin. Hè.
0: En dan weer een andere versie? Die twee noten zijn toch dichter op elkaar hè, de eerste keer?
1: Die andere intro heeft hem zich een beetje vergaloppeerd de eerste keer en dat dan opgelost met een tweede keer. Zo zou ik dat dan...
0: Ja, en de andere keer is dat met de timing. Dus, het heeft mij enorm plezier om te horen dat Ron Carter dat een mens was en geen machine.
1: Ja, dat snap ik.

0: Lillekwee, Valli. Fade out. Rudy.
1: Rudy van Gelder waarschijnlijk, yes. Of Rudy Trouvé.
0: Van Gelder.
1: Er zijn twee belangrijke Rudy's in de geschiedenis van producers eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Trouvé en Van Gelder.
0: Oh,
1: deze ken ik ook. Bedoel poep. Ah oh, nee, dat is hetzelfde.
0: Ja.
1: Maar dat doet toch ook heel hard aan dat ene nummer, hè? Mm-hmm. Footprints, daar hebben we het al over gehad.
0: Ja, en op deze CD staat een van de acid jazz gesampelde nummers, hè?
1: Wow. Dat was goed, hè? Biribiribam.
0: En de Jeroen drinkt nog eens van zijn...
1: Van zijn tasje thee. Ja. Zweite Aufguss.
0: Duits.
1: Het is nogthans geen Duitse thee volgens mij. Ja, ik kan het merk niet. Ik kan hem bijna laten vangen.
0: Mm.
1: Kan het merk niet noemen, zijn vriend.
0: Dat is goed.
1: Zeg. Jazz, piano's, Miles, Monk, Prince of Darkness.
0: Mm-hmm.
1: Nu kwam ik ineens op je uit. Dus misschien wel... Oh, weer zou ik dan heel de lange uit doen. Ja, ik ga een heel de lange uitleg doen. Vaag, een vage lange uitleg. Ik had nog papieren gevonden met dingen op om te oefenen. Met de trommeltjes.
0: Hmm.
1: Ritmes die op een bepaalde manier onder elkaar stonden, maar dat waren kopieën uit een boek dat ik ooit heb gekregen. Allee, die kopieën heb ik ooit gekregen. Ik kon er niet aan uit. Hoe moet ik dit nu eigenlijk spelen? Is dat allemaal in herhaling of waar is de één? Dat stond zo'n beetje grafisch genoteerd. Ja, ik kon het dan niet laten van dat toch aan de computer te vragen.
0: Ja.
1: En de computer wist het eerst niet, zei eerst weer iets helemaal verkeerd. Ik zeg, nee, dat is niet, want die boek heb ik
0: eerst... Hoe vroeg je dat dan? Dan pak je een foto van?
1: Ja, dat was zelfs een foto, vrees ik. Ja. Ja. En je zegt, dat is die boek. Ik zeg, niks van, ik heb die boek hier steken. Ik heb er juist nog uit gespeeld. Dat is een andere boek.
0: Welke taal communiceerde dan met die computer?
1: Zo, een Vlaams tussentaaltje, hè. Zo'n mislukt Antwerps. En dan begon hij over Lenny Tristano. Die zegt, ja, Lenny Tristano, die heeft zo'n systeem waar je permutaties hebt van cellen per 4. En dat komt op 24 per blad uit. Dus dat zou wel eens deze kunnen zijn. Maar zo kwamen we er wel op. Dan dacht ik, ja, dat kan ik ook wel zelf kunnen verzinnen, maar ik had het niet kunnen verzinnen, is dat al de ritmes in herhaling over elkaar moesten gespeeld worden. Oké. Dat was opgelost. Dus ik, alleen niet Tristano. Het is maar
0: een
1: soort dat is toch
0: van geen... sound-on-sound recording, maar dan zonder op te nemen.
1: Dus ja, ik kan er eigenlijk nog verder over uitweiden, maar ik denk dat dat heel technisch en saai wordt. Heel interessante oefeningen wel om te doen. En effectief, denk voor elk instrument waar je twee handen en twee voeten gebruikt... Dat zijn er misschien toch wel meer dan alleen drums. Gitaar met twee effectpedaaltjes.
0: En lakje.
1: Ik word er dan zelf vrolijk van. Hè.
0: Ja, ja.
1: Maar dus, ik was aan het denken, ah ja, oké, alleen niet Tristano, maar dat is toch geen een drummer. Want dat zijn precies wel echt drumoefeningen.
0: Zou die er dan tristig van geworden zijn?
1: Geen Tristano. Of zou dat er een ezeltje van geworden zijn? Een petit an. Dus ik ga verder natuurlijk, verder met mijn leven. Ten eerste, dat oefenen. Ten tweede, wie is nu die en Tristano? De pianist. Dat wist ik precies al wel, maar ik was toch niet zeker. Ten derde, wat kan ik daarvan beluisteren op het schietijzer? Toch een bekende naam, Lenny Tristano. Ten vierde, dat dan beginnen beluisteren. Ten vijfde, prachtig. Prachtige muziek. Ten zesde, waar zit nu die en Tristano in, heel het, in de tijdlijn... Van de jatsmuziek.
0: Ja.
1: Is dat voor Monk? Is dat na Monk? Heeft hij dan ook niet iets met Miles gedaan? Begon ik me allemaal af te vragen. En dan dacht ik, ik ga dat niet opzoeken. Ik ga dat gewoon in de ether aan de Elko vragen. En kan die zijn jazzkennis nog eens tentoonspreiden. Dus ik zou ook graag willen luisteren naar iets prachtigs van Lenny Tristano. Maar heeft hij niet met Miles ook gewerkt?
0: Dat weet ik eigenlijk niet. Okay. Dat in de jaren 50... Het heeft wel zo'n bekende platen gemaakt, denk ik, die zo geschiedkundig ook wel van boven op het schep liggen. Interactie, ik ging zeggen met piano los trio, maar dat kan niet. Hij speelt zelf piano.
1: Ja.
0: Maar met die mannen, Lee Konitz en zo. En Warren Marsh.
1: Wat er Bruce Lee Konitz.
0: Maar... en... Hij heeft ook in 1949, maar ja, dat heet zo, als, dan zo, als het over free jazz, het ontstaan van de free jazz gaat, dan, ja, dan hoort Lenny Tristano daar goh, in de stroming van free jazz niet bij, maar hij heeft wel zo iets op zijn, naam, op, zijn, ja. op zijn naam staan. En dat was alleen omdat dat vroeg was, 1949 denk ik. En het kan wel zijn dat dat ook gebeurd is met van die systemen, gelijk als je waar je computer het over had.
1: Ik vind dat heel raar hoe dat hij op die Lenny Tristano kwam, dat hij echt een soort onafhankelijkheidsoefeningen voor drums zou gemaakt hebben. Maar ik, was dus, ik had dus wel twee keer gewonnen. Ten eerste, nu ben ik terug van ten eerste begonnen. Ten eerste heb ik dan kunnen uitdokteren hoe dat ik het moest oefenen. Ten tweede heb ik mij dan beginnen schamen dat ik zelf niet tot die conclusie ben gekomen. Want dat had eigenlijk nog wel moeten kunnen. En ten derde heb ik dus die muziek van die Tristano ontdekt. Want nu gaan we naar een soort diptiek terug.
0: Mm-hmm.
1: Dat is dan eerder een antologische diptiek. Op het Schietijzer worden er twee albums achtereen gezet, waarschijnlijk ook ooit op cd. Namelijk Lenny Tristano en The New Tristano.
0: Mm-hmm.
1: En die eerste 9 stukken, dat is blijkbaar uit 1955.
0: Mm-hmm.
1: En ja, jij spreekt over free jazz. En voor mij deed het mij heel hard denken aan zo het idioom van de contemporary classical music eigenlijk. Ja. En allee ja, het was echt wel een ontdekking voor mij. En ik stel voor, hè, we dus eens luisteren naar ja, een nummer. Als je dan die titel hoort, dan kun je er iets bij voorstellen wat dat gaat worden. En toch is het iets anders dan wat ik er mij bij zou voorstellen. Want ik goed.
0: Hoe noem het nummer?
1: Lenny Tristano is de uitvoerder met Turkish Mambo.
0: Ah ja.
1: Kende jij dat?
0: Daar heb ik ook al ik weet niet of ik het heb steken, maar ik heb dat wel beluisterd, joh.
1: Prachtig. Schietijzer.

0: Mooi, hè?
1: I love it.
0: Turkish Mambo, alleen niet Tristan, hoor. Dus ja, toen we ook zo'n beetje aan iets mechanisch denken en zo. Ook dat laag.
1: Nou ja.
0: Die lage noten op die piano, toen mij, ja. Jij sprak buiten de ethers over Alessandroni, misschien een industrial. Mm-hmm. Die link had ik nog niet gelegd, maar die hoor ik er ook, nu ook wel in.
1: Mm-hmm.
0: Ik moest een beetje denken aan Thomas Brinkman met zijn hommage aan de player piano van Conlon Nancarro. Die LP heet A Thousand Keys, denk ik. Ik heb dat steken volgens mij.
1: Mm-hmm.
0: Op vinyl?
1: Ik heb u dat al zien meebrengen, denk ik.
0: Ik kon het niet vinden. Maar dat staat dus ook gewoon op het schietijzer. En dus dat zijn allemaal titels met van die lettercombinaties. die staan voor luchthavens.
1: Just AMS en zo.
0: Ja, PSA, LAR, SYD, VIE en zo verder. Dus ik dacht, ik ga eens aan de computer vragen. Ja. Is een van deze Turks? Hè? Want dan kan ik dus gewoon een link leggen met een Turkish Mambo.
1: Hmm.
0: Nee, geen van die codes.
1: Ja.
0: Is een luchthaven in Turkije.
1: Een Amerikaanse.
0: Dan ben ik toch gaan opzoeken, ja, waar zat hem actief? Was het een Tristano?
1: Mm.
0: Het is toch wel een New York jazz cat.
1: Ah, het is New York.
0: Niet geboren in New York, maar wel getogen volgens mij.
1: Misschien een West Coast jazz.
0: Nee. Gelijk dat ik zeg, ik denk niet dat hem er geboren is, maar wel getogen was. En daarmee kunnen we dus luisteren naar JFK. Hè. JFK, John F. Kennedy Airport. Volgens mij heb ik die luchthaven toevallig gisteren ook nog in een film gezien. Voor ik in slaap ben gevallen. De film Sabrina.
2: Ken ik
0: van
2: niet.
0: Billy Wilder. Prachtige film, maar ik was moe van al dat dansen.
1: Gelukkig.
0: Ja, ik merk het. We zullen eens wat oppeppende muziek beluisteren van Thomas Brinkman. JFK. Wordt wakker, one love.

0: Prachtig.
1: Ja, een beetje reggae zat erin, een beetje front. JFK van Thomas Brinkman, A Thousand Keys.
0: Voilà, we gaan stilaan afronden.
1: Een achtergrond KGD. Dan denk ik direct terug aan Kenny Graham. Hè.
0: Nu Jeroen.
1: Nu Elko.
0: We gaan nog even bijna, we gaan bijna af Oersien spelen.
1: Aha, ja.
0: Maar eerst iets dat mij ook weer deed denken aan, ja, met die titels en zo, Tod und Teufel. Tod und Teufel, dat wil zeggen dood en,
1: dood en duivel. Ja.
0: En kunt jij deze hier nog eens even uitspreken als je goesting hebt?
1: Wat dan? Ik kan het niet zien.
0: Ik geef de hoes.
2: Door.
3: Die Schule der tödlichen Doris, Nikolaus Uttermühlen, Karlsbad.
0: En dan het derde nummer van de B-kant.
3: Der verpatzte Tanz.

0: De verpatste dans van Nicolas
1: Poutremeulen. Dat is dus La Cidorée.
0: Het label La Cidorée, een uitgave, ja, 2022 uitgegeven. Opnames uit 1988 in Haus der Tödlichen Doris Berlin. We gaan eruit met Af Ursin zelf. Dus daar straks was het Tod en Teufel, nu was het een Tödlichen Doris.
1: En nu?
0: Tweede nummer van de weekend.
1: Oei. Ah, en dan was dit het kralenspel, of?
0: Ja.
1: Dan zou ik zeggen, tot een volgende keer.
0: Okidoki.
1: Teufelskreis.
0: Tschüss. 3 uur kies mijn jazz.
1: Tschüss. Teufelskreis. Eine Liebe.

mooi toch. Down That Dream, Dinah Washington in 1954. Met nota bene onder andere Clifford Brown, Clark Terry en de man van vorige week, Max Roach. Nochtans werd Dinah zelden au sérieux genomen. Ze was minder sassy dan Sarah en minder classy dan Ella. Zwarter ook. En met de voorkeur voor blues met een ondeugende knipoog. Been in every bar, been in every honky-tonk, been trying to find my daddy with that broke-down piece of junk. Ask everyone to help me,

I asked him how it was done. He said,

Dit was daarna in goed gezelschap, wat niet altijd het geval was. Met onder andere Clark Terry, Cecil Payne en Wynton Kelly. Hier nog een keer met dezelfde toppers in Easy Livin'.

shining, no more pining, just we two.

geen wonder dat zowel Aretha Franklin als Amy Winehouse haar tot voorbeeld namen. Of waar dacht u waar There Is No Greater Love vandaan kwam?

Zo, hard platte commercie, tweede helft jaren 50 met Quincy Jones, overgeslagen. Hier is Diana Washington om af te ronden, nog een keer met Clifford Brown en Company. I'll remember April, wat Kiss My Jazz betreft, tot volgende week.

My Jazz. Stay tuned, loud and proud. Radio Centraal, 106.7.

Die natuurlijk is voor buren in house. Better late than never. Radio Centraal hier. Hun is voor buren elke dinsdag 4 tot 6. Dit is een beetje Togo, Soul, 70s. Dit is Toi te Sanja, Medi Donk. Label is dat hier? Hot Casa Records. Enjoy the last days of good weather here in Antwerpen. And good music.

Yes, Dogo Soul 17. Hot Casa Records, prachtige plaat. We hoorden nog Gabello met Wokun Yeya. Dit is Winnie en Fifi. Agokai Medze. Was bieten naar Ghana. Twee nummers van een dubbel AP Ghana Sounds, Afrobeat, Funk en Fusion in 70s in

Je hoorde de Ogyatana Showband met het nummer Ageshika. Dit is Kay Frimpong en is Cubano Fiestas. Een zalige band is dit. Ghana Funky 70s. Het is bijna half vijf hier bij Unisverbuur Radio Centraal. Elke dinsdag van 4 tot 6.

Yes, er is ook een zalig plaatje op Hot Casa Records. Toute la Freak Dance van de Soul Kids, volume 10.

time, I said, no, I need fast. It's not time, I need it slow.

Dale, dale, dale, dale, ah.

Ain't No Mystery. Je hoorde wel nummers van Wu-Tang Chronicles. Dit is Brand Nubian. Met wel nummers van de LP In God We Trust. Het is ondertussen bijna 20 na de 5 uur. Uren is voor de buren. Radio Centraal.

Radio Centraal. 106.7 MHz stereo centraal op DAB Plus met digitale radio Antwerpen. Een streaming op www.radiocentraal.be. Dit is nieuws op dinsdag, nieuws om 6 uur. Nieuws met biologische inslag.

Een studie van Fonte Lorzin door het Nationaal Instituut voor Gezondheid van de Verenigde Staten heeft een belangrijke verschuiving ontdekt in de immuunomgeving van de hippocampus, het deel van de hersenen dat een centrale rol speelt in het leren en het geheugen. De bevindingen suggereren dat dit immuunhermodelleren in de middelbare leeftijd begint en zou kunnen helpen. Verklaring of veroudering bijdraagt aan langstandhoudende hersenontsteking die vaak gezien wordt in neurodegeneratieve ziektes. Veroudering is de grootste risicofactor voor dementie, maar het inzicht hoe dit verband houdt met de leeftijd en dit de ziekte gaat stuwen, is nog altijd onvolledig, zegt Richard Hodes, directeur van het Nationaal Instituut voor Gezondheid, Nationaal Instituut over Veroudering. Nu, dus voorheen verborgen verschuiving in de microgliale cellen, nu ontdekt door vernieuwingen in technologie en denkpatronen, zou een belangrijke aanwijzing kunnen zijn om de puzzel te vervolledigen. Onderzoekers van de Universiteit van California, San Diego, de New York Genome Center en de University of California, Irvine, hebben geavanceerde enkele celmethodes gebruikt om postmortem hippocampusweefsel te bestuderen van 90 neurologisch gezonde volwassenen tussen de leeftijd van 20 en 95. De analyse ontdekte dat de microglia, dus de belangrijke immuuncellen van de hersenen, gradueel afnemen van ongeveer de leeftijd van 50 tot de leeftijd van 75. Op hetzelfde moment lijken ze vervangen te worden door cellen met sterkere ontstekingssignalen en andere trekjes vergelijkbaar met immuuncellen die hun oorsprong vinden in periferaal bloed. De ontdekking is dus het in vraag stellen van een langstandhoudende hypothese over microglia. Dat zijn immuuncellen die zich voor het eerst ontwikkelen gedurende de embryonale groei. En wetenschappers hebben over het algemeen geloofd dat deze dus in de hersenen aanwezig zouden blijven en continu zichzelf zouden vernieuwen in de loop van de levensduur van een persoon. Om het effect van veroudering op de menselijke hersenen in uitzonderlijk detail te gaan bestuderen, heeft het team standaard metingen van genactiviteit gaan combineren met nieuwere methodes die de driedimensionele structuur van het genoom en zijn chemische modificaties, het zogenaamde epigenoom, in kaart brengen. Genexpressie zegt wat een cel op het moment dat de studie wordt uitgevoerd aan het uitvoeren is. Maar epigenetische handtekeningen bewaren deze informatie waar een cel van afkomstig is, zegt Nathan Zemke, een van de auteurs van de studie, directeur van het enkelcelgenoom van het University Center San Diego Center for Epigenomics. Door het combineren van deze benaderingen heeft men een belangrijke verschuiving ontdekt in de identiteit en afstamming van immuuncellen in het verouderende menselijke hersenimmuunsysteem. Die dus nooit zouden ontdekt zijn met genexpressiegegevens alleen. De gecombineerde methodes hebben de onderzoekers toegelaten om veranderingen in de immuuncelidentiteit te gaan identificeren. Veranderingen in oorsprong, die dus verborgen zouden gebleven als men alleen de genactiviteit ging bestuderen. De studie ontdekte ook tekenen van met leeftijd verband houdende afname in cellen die helpen de bloed-hersenbarrière in stand te houden. De beschermende afleiding die controleert wat van de bloedstroom naar de hersenen kan passeren. Over vele types van hersencellen ziet men dat veroudering ook geassocieerd is met wijdverspreide en gecoördineerde veranderingen in de fysische organisatie van het genoom. De progressieve structurele verstoringen waren nauw in verband met verschuiving in genregulatie en celidentiteit.
Mogelijk ligt dit een fundamentele eigenschap van de veroudering in de menselijke hersenen bloot, zegt Bing Reng, een van de auteurs van de studie, directeur van het New York Genome Center, professor genetica en ontwikkeling van Columbia University. Toekomstig onderzoek zal onderzoeken waarom de residente microglia verloren gaan in de loop van de veroudering en of de nieuw geïdentificeerde immuuncellen transitie direct bijdraagt aan de ziekte van Alzheimer en andere neurologische condities geassocieerd met veroudering. Het verstaan van deze cellulaire transitie kan nieuwe mogelijkheden bieden om interventies te ontwikkelen die de hersenfunctie kunnen bewaren en kwetsbaarheid voor neurodegeneratieve ziektes kunnen verminderen, zegt Qianmin Xu, professor en directeur van het Centrum voor Neurale Circuit Mapping van Irvine, University Center Irvine, University of California Irvine, en een van de auteurs van de studie.

Bloeiende planten in tuinen met bestuiving, landbouwgebieden en residentiële landschappen groeien vaak naast spontane begroeiing kruiden die gecontroleerd worden met herbicides. Honingbijen gaan regelmatig deze gebieden bezoeken wanneer ze nectar en pollen gaan verzamelen. Dat doet vragen rijzen over wat er gebeurt wanneer bijen worden blootgesteld aan die herbicides, die onkruiddodende stoffen gedurende hun dagelijkse zoektocht naar voedsel. Een studie van de Virginia Tech University ontdekte dat glyfosaat, een zeer wijd verspreid herbicide, dat reeds regelmatig in opspraak is gekomen omwille van zijn eigenschappen en waar vaak wetgeving op Europees gebied wordt uitgeschreven, maar die dan toch door lobby van allerlei industrie wordt tegengehouden. Dus dat glyfosaat, dat het kan interfereren met het voedselzoekgedrag van de bij en de lange termijn stabiliteit van bijenkolonies kan ondermijnen. Het onderzoek werd ondersteund door een gift van het Nationaal Instituut voor Voedsel en Landbouw en een studentenbeurs van de Universiteit van Entomologie. Het resultaat van het onderzoek werd gepubliceerd in de Journal of Experimental Biology. Glyfosaat is het actieve ingrediënt in vele onkruiddoders. Wordt gebruikt in landbouw en landschapvormgeving. En dat betekent dat deze chemische stof een stof is die bijen frequent kunnen tegenkomen wanneer ze op zoek gaan naar voedsel. Nu, de glyfosaat gaat werken door het blokkeren van een enzym betrokken in de fotosynthese. Honingbijen hebben dat enzym niet, waardoor dat glyfosaat lang werd gedacht bijen niet te schaden. De onderzoekers waren geïnteresseerd in het impact van het glyfosaat, de meest wijdverspreid gebruikte pesticide in de wereld, op het gedrag en de hersenen van de honingbijen, belangrijke bestuivers die deze onkruidverdelger dus kunnen tegenkomen wanneer ze in het landschap op zoek gaan naar voedsel, zegt Couvillon. Couvillon, even zien. De studie werd geleid door deze professor Margaret Couvillon. De student was Laura McHenry van de College of Agriculture and Life Sciences Department of Entomology, Universiteit van Virginia Tech. Nu, die blootstelling aan glyfosaat is doorgaans niet fataal voor honingbijen. Ze hebben dus dat zien we niet dat het doelwit is van dat glyfosaat. Maar de onderzoekers vermoeden dat het nog altijd minder voor de hand liggende problemen zou kunnen veroorzaken. Deze subletale effecten zouden dus vergeleken kunnen worden met dat bijvoorbeeld wanneer men gewoon ergens in een drogist dus een antihistamine gaat halen voor allergie tegen te gaan. Maar dat allergieproduct dat men daar dan koopt, kan ook duizeligheid veroorzaken. Dus de behandeling werkt, maar men kan een niet verwacht neveneffect hebben, niet bedoeld neveneffect hebben. Om dit te onderzoeken, hebben de onderzoekers twee artificiële voedingsstations gebruikt. Eén bevatte glyfosaat, het ander niet. Honingbijen werden dus getraind om deze voedingsstations te bezoeken en dan werd hun gedrag opgevolgd gedurende enkele dagen. Na slechts 3 dagen zag men dat de bijen die blootgesteld waren aan het glyfosaat een 13% afname hadden in hun voedselzoekgedrag. Ze vertoonden ook veranderingen in hersenchemie die niet werden gezien in de niet blootgestelde bijen. Voor een kolonie, een bijenkolonie, is een 13% afname in voedsel, voedselverzameling. Dus heeft dat verstrekkende gevolgen, zegt Couvillon. Als een volledige kolonie wordt blootgesteld,
zou dat kunnen leiden tot afgenomen bestuivingsefficiëntie en verminderde honingproductie, waardoor de overlevingskans in de lange termijn van stabiliteit van de kolonie risico loopt. Een vermindering van deze omvang lijkt misschien bescheiden wanneer men dat op het niveau van een enkele bij gaat bekijken, maar het effect zou dus veel ernstiger zijn voor een volledige bijenkorf of bijennest. Minder voedselzoek uitstappen betekent minder voedsel dat de kolonie gaat bereiken, minder honingproductie en verminderde bestuiving van de nabijgelegen planten. Het laboratorium van Couvillon bestudeerde ook de hersenchemische structuren betrokken in het gedrag van de honingbijen, waaronder aminozuren en neurotransmitters. Onderzoekers hebben chemische veranderingen waargenomen geassocieerd met de blootstelling aan glyfosaat. Deze verschuivingen kunnen helpen verklaren waarom de blootgestelde bijen minder efficiënte voedselzoekers worden. De bevindingen suggereren dat glyfosaat de neurochemische balans zou kunnen verstoren die normaal gedrag ondersteunt, zelfs wanneer deze blootstelling niet dodelijk is. De resultaten doen bredere vragen rijzen over hoe onkruidbestrijders gebruikt zouden moeten worden in plaatsen waar bijen waarschijnlijk zich gaan voeden. Couvillon en haar collega's zeggen dat verbeterde regulatie, wetgeving, meer zorgvuldige toepassingsstrategieën en bijkomend onderzoek belangrijk zal zijn voor het verminderen van ongewenste schade aan bestuivers. Verstaan hoe de onkruidverdelgers goedaardige insecten beïnvloeden, zoals bestuivers, zal ons helpen meer strategische regulatorische keuzes te maken over wanneer en waar deze onkruidbestrijders te gebruiken voor toch een maximum resultaat en minimum schade, zegt McHenry. Onderzoekers zeggen dat meer werk nodig is om te bepalen hoe glyfosaat gebaseerde onkruidbestrijders interageren met de honingbijbiologie en hoe deze effecten zouden kunnen dus spelen onder echte wereldomstandigheden. En nu is het onderzoek alleen maar gebeurd in het laboratorium. Honingbijen zijn de meest belangrijke bestuivers op de wereld. Glyfosaat is een van de werelds meest toegepaste herbicides. Omdat de twee waarschijnlijk dus zeer waarschijnlijk met elkaar in contact komen, frequent, zijn de gevolgen voor bijen meer significant dan voorheen werd gedacht.

Wetenschappers van de University of Michigan hebben artificiële intelligentie gebruikt om een opmerkelijk patroon bloot te leggen in de evolutie van de Passeriformes. Passeriformes is de grootste vogelgroep waaronder de meeste zangvogels worden gecatalogiseerd. De analyse suggereert dat deze vogels niet met een gestage ritme zijn geëvolueerd, maar dat er belangrijke veranderingen zijn die in snelle uitbarstingen zijn opgetreden, die dan gevolgd werden door periodes van relatieve evolutionaire rust. En die snelle uitbarstingen van de evolutie kwamen ongeveer overeen met verschuivingen in het klimaat van de aarde. Evolutionaire theorie heeft lang reeds voorgesteld dat leven zich diversifieert door periodes van zeer snelle verandering, gevolgd door periodes van tragere evolutie. Heel veel fossielen bieden aanwijzingen dat dit patroon bestaat. Maar deze nieuwe studie heeft deze patronen geanalyseerd met metingen van skeletonderdelen van moderne vogelsoorten. Onderzoekers hebben ook ontdekt dat verschillende van de meest belangrijke evolutionaire opstoten samenvielen met periodes van belangrijke klimaatswijziging. Dat is echt belangrijk voor de evolutietheorie, omdat er een lange geschiedenis die reeds meer dan 100 jaar teruggaat, is van hypotheses die voorspellen dat het verschijnen van nieuwe groepen, zogenaamde evolutionaire radiaties, vaak geassocieerd zijn met explosieve uitbarstingen van diversificatie. De evolutionaire theorie voorspelt dat aanpassingsradiaties dus waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de diversiteit van het leven op aarde. Jake Burff, belangrijkste auteur van de studie en een onderzoeker aan de University of Michigan School for Environment and Sustainability. Nu, dat zou dus kunnen zijn omdat nieuwe ecologische mogelijkheden op het toneel verschijnen. Of het zou kunnen zijn omdat een groep bijvoorbeeld een nieuw continent bereikt, wat resulteert in dramatische versnelling van versnelling van evolutie. De idee is nu dat in de loop van de tijd dan er minder mogelijkheden komen terwijl de evolutie voortschrijdt en dat dan die evolutie ook vertraagt. En dat dit geheel dus in pulsen optreedt in de loop van de tijd. Dat is dus wat de theorie zegt. En dat lijkt dus steeds meer en meer bevestigd

Ecology and Evolution en werden ondersteund door Schmidt Sciences en de David en Lucy Packard Foundation. Om dus de evolutionaire geschiedenis van de Passeriformes te reconstrueren, hebben onderzoekers van de Universiteit van Michigan, waaronder dus Brian Weeks als belangrijkste, hoofd van de onderzoeksgroep, meer dan 2000 soorten uit die Passeriformes bestudeerd en meer dan 170.000 individuele skeletmetingen samengebracht. Het verzamelen van gegevens op deze schaal was mogelijk omdat Skelevision, dat is een artificieel intelligentiegereedschap, ontwikkeld door Weeks, het laboratorium van Weeks, in samenwerking met het laboratorium van David Fuhi van New York University, die hebben dat dus ontwikkeld. Nu, in Skelevision worden die specimens gefotografeerd, in dit geval vogelskeletten, voor een rooster die een consistente schaalmeting bevat.

anders mogelijk zou zijn. Dan heeft Burff ook een nieuwe statistische methode ontwikkeld, Bifrost, die het team toelaat, dus het volledige skelet van de vogels van elke soort te gaan analyseren in plaats van de individuele beenderen te gaan bestuderen in geïsoleerd. Met deze benadering kunnen dan de onderzoekers schatten hoe de lichaamsvormen van die passeriformes veranderd zijn in de loop van ongeveer 45 miljoen jaar evolutie. Volledige organisme is een geïntegreerd complexe morfologie. En elk van de individuele stukken houdt met elkaar verband tot elk ander deel van het lichaam. Dus men gebruikt maar een paar beenderen om die analyse uit te voeren en niet alle gegevens van alle beenderen van het volledige skelet. Nu, de vraag van het perspectief van deze modellen is: wat is de sequentie van de evolutionaire veranderingen die moet gebeuren om de variatie te verklaren die men op dit moment ziet? De analyse die daaruit voortkwam bracht een periode van een bijzonder snelle lichaamsvorm-evolutie aan het licht, ongeveer 35 miljoen jaar geleden. Dat is een opstoot die dan zou samenvallen met de transitie van het Eoceen naar het Oligoceen. Een periode die dus gemerkt wordt door intense globale afkoeling. De statistische resultaten identificeerden ook een cluster van evolutievertraging ongeveer 15 miljoen jaar geleden. Dat valt dan weer samen met een ander belangrijk geologische gebeurtenis. De bevindingen zijn wel een uitdaging voor het denken over hoe de wereld werkt, zegt dus Weeks, geassocieerd professor ecosysteemwetenschap en beheer van de University of Michigan School for Environment and Sustainability. Dus de patronen die men zo vond, met zeldzame grote toename in de snelheid van evolutie en een heleboel kleine afnames in de snelheid van evolutie, is echt consistent met een patroon waar lijnen in die groep die passeriformis dan nieuwe ecologische ruimtes gaan onderzoeken en snel veranderingen ondergaan om voordeel te putten uit deze mogelijkheden. Onderzoekers hebben ook het patroon getest door het analyseren van de globale distributie van die vogels in hun gegevensset. Ze ontdekten dat de geografie ook helpt in het voorspellen van de gemiddelde snelheid van morfologische evolutie. Vogelgemeenschappen op meer extreme breedtegraden, waar de seizoenstemperatuur scherper varieert, hebben dus de neiging soorten te omvatten die sneller evolueren dan de soorten die dus dichter bij de evenaar leven. Omdat gelijkaardige patronen over miljoenen jaren verschijnen, en over moderne geografische gebieden suggereren de bevindingen dat de omgevingsvariabiliteit een belangrijke rol speelt in het drijven van veranderingen in lichaamsvorm. Het lijkt alsof er een verband is tussen de breedtegraadgradiënt en de snelheid van morfologische evolutie die tot nu toe ondergewaardeerd is, zegt Wieg. Hij hoopt ook dat de bevindingen een nieuwe integratie van snelheid van morfologische veranderingen zal inspireren in andere grote gebieden van interesse. Dingen zoals de welgekende breedtegraadgradiënten in biodiversiteit. Dus dit werk belicht ook de wetenschappelijke belang van museumverzamelingen. Volgens Weeks kan artificiële intelligentie het mogelijk maken om informatie te extraheren uit bewaarde specimens op een schaal die moeilijk in te beelden zou geweest zijn in het verleden. Het is in het bijzonder duidelijk hoe belangrijk het is om te investeren in museums wanneer men denkt over de schaal van de analyse zoals deze die nu is uitgevoerd. Het is zover buiten het bereik van wat men kan doen met specimens bijgedragen door één individuele verzamelaar.
Het is ook misschien interessant.

interessant om zich in te beelden wat vroege verzamelaars zouden denken over de manier waarop de specimens nu gebruikt worden die ze ooit hebben verzameld. Men kan het inbeelden dat het werkelijk een grote verbijstering zou laten bij deze mensen om te leren dat een computer een foto van hun specimens zou geanalyseerd hebben. Het is een ander voorbeeld van hoe onmogelijk het is te voorspellen wat de toekomstige waarde van een specimen is dat men verzamelt voor een museumcollectie. De onderzoekers zeggen dat de bevindingen wetenschappers ook kunnen helpen te denken over hoe soorten zouden kunnen reageren op de snelle klimaatswijziging die nu zich afspeelt over heel de wereld. Op dit moment bevinden we ons in een punt in de menselijke geschiedenis waar een dramatische globale klimaatswijziging aan de gang is. Men weet niet wat er gaat gebeuren, zelfs over een 10 jaar periode. Als ik het zo bekijk, heb ik nu de indruk dat zelfs niet meer weet dat men niet meer weet wat er gaat gebeuren over een jaarperiode. Maar laat staan wat men dus over een 10 miljoen jaar periode zou kunnen gaan denken dat er zal gebeuren. Om een kans te hebben om te verstaan wat de lange termijn impact van menselijke activiteit op aarde zou kunnen zijn, moet men de relaties bestuderen tussen de geschiedenis, de gebeurtenissen in de geschiedenis van de aarde en de evolutionaire transities.

Radio Centraal, 106.7 MHz FM stereo, centraal op DAB+, met digitaal radio Antwerpen. In streaming op www.radiocentraal.be. Dit is Orkest, het programma over wat de natuur zal in huis heeft, met uitsluitend gerecycleerde muziek.

is een van de effecten van de broeikaseffect, het klimaatopwarming, is voor Europa misschien net ander nieuws. Hè. Dus de golfstroom die dus warme zeewater uit de equatoriale gebieden naar Europa voert en daardoor zorgt voor een mild klimaat, of zorgde voor een mild klimaat. Dus is eigenlijk, daar vermoedt men van dat die aan het vertragen is, dat die mogelijk zal stilvallen. Nu dus, Europa heeft relatief hoge temperaturen in vergelijking met gebieden van dezelfde breedtegraad, zoals noorden van de Verenigde Staten en Canada en andere, dus waar zeer strenge winters zijn. Dus als die door de klimaatopwarming die golfstroom zou stilvallen, dan zouden de temperaturen in Europa net kunnen zeer sterk gaan dalen. Maar dat is een zaak waar men reeds lang over hypothetiseert. Maar het stilvallen van die golfstroom zou nog wel eens heel veel andere gevolgen kunnen hebben. Dus die golfstroom vertraagt en de gevolgen zouden ver buiten het Atlantisch gebied kunnen reiken. Nieuw onderzoek van de Universiteit van Californië, Riverside, suggereert dat de verandering in de golfstroom krachtige stormen zou kunnen versterken langs de kust van Californië en de sneeuwval in Groenland zou verminderen. De Atlantische Meridionale Overturning Circulation, AMOC, is een systeem van oceaanstromingen dat als een soort constructiebelt gaat fungeren. Dus warm tropisch water wordt noordwaarts gevoerd, waardoor gebieden zoals Europa relatief milde klimaten kennen. Het water gaat daar afkoelen, wordt daardoor zwaarder. Heeft een grotere densiteit, het wordt niet zwaarder. Maar door de koudere temperatuur gaat de dichtheid verhogen. Het water gaat zinken. En dan over datzelfde traject terug zuidwaarts gevoerd worden langs de bodem van de oceaan. Nu die AMOC, dus die golfstroom, is een belangrijke speler in het wereldklimaatsysteem. En er wordt dus waargenomen dat die aan het vertragen is. Wat men niet wist is exact welke impact dat zou hebben op de atmosferische vocht en stormen buiten het Atlantische gebied, zegt Mohima Mimi, een doctoraal student in klimaatdynamiek en een van de auteurs van de studie. Het blijkt dat zo'n verzwakkende AMOC zal zorgen voor een versterking van de stormen langs delen van Noord-Amerika tegen het eind van deze eeuw, in het bijzonder langs de kust van Californië, terwijl dus stormen en sneeuwval over Groenland en het Noordpoolgebied zou verminderen. De studie werd gepubliceerd in Nature Communications. Daarin wordt dus gezien dat een zwakkere AMOC de oceaantemperaturen zou wijzigen op een manier die gaat veranderen hoe de meest vocht in de atmosfeer kan vervoerd worden. Het zou ook dus winden versterken, hoog in de atmosfeer, die stormen over de noordelijke hemisfeer voeren. Deze sterkere winden zouden stormen kunnen helpen bij het vervoeren van meer vocht naar de westkust, waardoor de intensiteit van atmosferische rivieren wordt verhoogd. Atmosferische rivieren zijn lange, nauwe banden van waterdamp die vocht van tropische gebieden vervoeren naar hogere hoogtes. Ze gaan bijvoorbeeld Californië voorzien met een significante hoeveelheid van zijn water, maar ze kunnen dus ook zorgen voor ernstige overstromingen en wijdverspreide schade. In Californië zijn die atmosferische rivieren dus een dubbelzijdig zwaard, zegt Mimi. Ze voorzien het meeste van het water in deze staat, maar als ze sterker worden,
gaan ze dus zorgen voor vernietiging. De klimaatmodellen wijzen ook naar atmosferische rivieren langs de oostkust van Zuid-Amerika en rond Antarctica. Op hetzelfde gebied zou Groenland dus minder stormen gaan ervaren, wat leidt tot minder sneeuwval en tragere accumulatie van het ijs. Deze voorspelde veranderingen schijnen dus in een scenario waarbij er een hoge broeikaseffect gasuitstoot blijft, waarbij die amok dus zich door in de loop van de eeuw blijft verzwakken. Wetenschappers hebben reeds tekenen geobserveerd dat de golfstroom, de amok, aan het vertragen is naarmate het door de mens veroorzaakte klimaatopwarming globale temperaturen doet stijgen. Klimaatmodellen wijzen erop dat de afname waarschijnlijk zal blijven voortduren als de uitstoot van broeikaseffectgassen hoog blijft. De broeikaseffectgassen zijn voornamelijk afkomstig van het verbranden van fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en natuurlijk gas. Andere belangrijke bronnen zijn methaan, uitstoot van vee, ontbossing, industriële activiteit en afval van bronnen, waaronder storten. Wij nu, associeert professor klimaatwijziging en een van de auteurs van de resultaten, zegt dat het verminderen van deze uitstoot de effecten op de amok zou kunnen beperken en de huidige invloed op toekomstige regenvalpatronen zou kunnen verminderen. Sterkere atmosferische rivieren zouden de bedreiging van overstromingen en infrastructuurschade doen stijgen. Maar ze zouden ook mogelijkheden bieden om additioneel water te gaan opvangen als gemeenschappen dus hun voorspellingen kunnen verbeteren en hun opslagsystemen kunnen uitbreiden. De resultaten belichten de diepe verbindingen binnen in het klimaatsysteem van de aarde. Een verandering in één belangrijke oceaanstroming kan een invloed hebben op de regenval en extreme weerpatronen duizenden kilometers verder, waardoor ecosystemen, watervoorzieningen en gemeenschappen over verschillende continenten kunnen getroffen worden. Dit onderzoek toont dat de effecten van de amok zich verder uitstrekken dan de Atlantische Oceaan. Het verstaan van deze verbanden zal de onderzoekers helpen zich beter voor te bereiden voor toekomstige veranderingen in water, watermiddelen en extreem.

Goedenavond, beste luisteraars. Dit is de Horny Hour op Radio Centraal 106.7 FM met Moonchild. We begonnen deze uitzending met Die Profeten van het gelijknamige debuutalbum van Das Ich uit 1991. En we gaan deze uitzending ook grotendeels besteden aan een in memoriam voor Bruno Kram, de componist-toetsenist van Das Ich. Want ja, opnieuw komt een waar icoon van de zwarte scene te overlijden en volkomen onverwacht kort. Na een optreden in Granada, Spanje, zeeg Bruno Kram in de kleedkamer in elkaar en verloor hij het bewustzijn. De toegesnelde hulpdiensten konden enkel het overlijden vaststellen. De zwarte scene is in shock. Bruno Gert Kram werd geboren op 13 oktober 1967 in München. Terwijl hij nog leerling was aan het gymnasium van Bayreuth, de gemeentelijke middelbare school voor economie en sociale wetenschappen, begon hij in 1986 het project Fahrenheit 451, het ontstaan van Das Ich. Bruno Kram liep zijn Das Ich-compaan Stefan Ackermann voor het eerst tegen het lijf in 1986 in de Crazy Elephant, een destijds populaire alternatieve discotheek en new wave club in Bayreuth. Bruno was op dat moment al een paar jaar intensief bezig met elektronische muziekexperimenten onder de namen Fahrenheit 451, Alpha Novalis en Decorated Style. Stefan was een jonge newwaver uit Berlijn die opviel door zijn expressieve uitstraling. Het klikte muzikaal en intellectueel meteen tussen de twee en een jaar na hun ontmoeting richtten ze samen hun allereerste gezamenlijke project op onder de naam Dying Moments. Met deze band, waarin ze destijds nog experimenteerden met teksten in het Duits, Engels, Frans en Latijn, brachten ze twee cassettes in zeer beperkte oplagen uit. Daarvan hebben we geen nummer. Bij mijn weten zijn die ook niet echt verkrijgbaar, buiten dus die heel zeldzame tapes. Maar we gaan een nummertje draaien dus van het project dat hij er al sinds de middelbare school op nahield. Fahrenheit 451. Ik heb het staan op de verzamelaar, de Gothic Compilation, bij het gelijknamige tijdschrift Gothic. Part 2 uit 1995. En dit is Fahrenheit 451, Bruno Kram dus, met het nummer Sorrow and Pain.

Fahrenheit 451 met de Sorrow and Pain, het allereerste project van Bruno Kram. En omdat hij ontdekte dat er in Amerika al een gothic rockband onder diezelfde naam opereerde, besloot Bruno Kram zijn project Fahrenheit 451 om te dopen tot Alpha Novalis. Hoewel deze projecten natuurlijk altijd in de schaduw hebben gestaan van het veel grotere en succesvollere Das Ich, vormden ze wel een onmisbare artistieke proeftuin voor Kram's kenmerkende elektronische productiestijl. We gaan er nu nog eentje draaien van Alpha Novalis, te vinden op de Dos Macabre Sampler Part 1, dus van Bruno Kram's eigen platenlabel. Deze verscheen in 1991 en het nummer dat we gaan laten horen van Alpha Novalis heet As Thou Came to the Torture Garden.

Bruno Kram met Alva Novalis, As Thou Came to the Torture Garden. Das Ich werd in 1989 opgericht. De bandnaam Das Ich is rechtstreeks overgenomen uit de psychologie van Sigmund Freud en zijn bekende structuurmodel van de menselijke psyche. In de Nederlandse vertaling staat dit bekend als het ego, het bewuste deel van onze persoonlijkheid. Met de release van de EP Satanische Verzen ontketende Das Ich in 1991 een ware revolutie in de underground scene. Deze release geldt historisch gezien als de officiële geboorte en blauwdruk van de nieuwe Duitse todeskunst, waarover subiet meer. De titel Satanische Verzen was een duidelijke knipoog naar het destijds controversiële boek van Salman Rushdie. Nadat Bruno Kram en Stefan Ackerman in 1989 Das Ich oprichten, namen ze de nummers in eerste instantie op als een demotape in 1990. Om de muziek fatsoenlijk te kunnen verspreiden, richtte Bruno Kram dan zijn eigen platenlabel op Danse Macabre. In 1990

gelähmt. Der Schrei in mir unhörbar schweigt und doch

Het blijft een van de meest indrukwekkende songs van Das Ich Gottes Tod. Natuurlijk naar Nietzsche. En dan het debuutalbum Die Profeten kwam uit in 1991 en het kan niet genoeg bewierookt worden. Het is het klassieke album van de Neue Deutsche Todeskunst met onvergetelijke klassiekers als Kain und Abel, hun signature song Gottesdood en des Satans Neue Kleider van de EP Satanische Verse, aangevuld met tracks als Die Profeten en Lügen und das Ich. Het was een album dat insloeg als een bom in de zwarte scene. Bij de eerste noten van Kain und Abel stroomde de dansvloer vol met enthousiaste zwartzakken, New Wavers, Gothics of Grufties, zoals ze die in Duitsland noemen. Hier is Des Satans Neue Kleider van Die Profeten uit 1991.

Des Satans neue Kleider. Van het debuutalbum Die Profeten van Das Ich uit 1991. En ja, de opvolger Staub verscheen in 1994. Het wow-effect was hier wat weg, maar het was ook een voortreffelijk album dat in dezelfde stijl klassiekers leverde als Unschuld Erde en Von der Armut. Persoonlijk vind ik Das Ich fantastisch goed tot en met Die Liebe uit 1995, hun samenwerking met de dark metal band Atrocity. Hierna werden ze wat gladder en wat meer recht toe recht aan electro, maar op elk album stond nog wel een verborgen pareltje. Het nummer Destillaat geldt tot op de dag van vandaag als een enorm populaire klassieker op de electro-dansvloer. Hun meest recente album Fanaal uit 2025 laat trouwens een terugkeer horen naar het oude, meer bombastische gothic geluid. We gaan er nu eentje laten horen van Das Ich samen met Atrocity, die dark metal band die ook op hun Danse Macabre label zat en waar ze dus samen een gans album mee inblikten, Die Liebe. Het nummer dat we gaan laten horen heette Unschuld en was dus een herwerking van Unschuld Erde op het album, op het tweede Das Ich album Staub. Maar hier dus met Atrocity Unschuld van het Die Liebe album uit 1995.

Unschuld, The Dark Wave Band, dat ik samen met de Dark Metal Band Atrocity op het album Die Liebe in 1995. En we zijn dus bezig aan een uitgebreid in memoriam voor Bruno Kramm van Das Ich, die volkomen onverwacht overleed een paar dagen geleden. En dan nu een hoofdstukje over het subgenre waaraan Das Ich de naam gaven: Neue Deutsche Todeskunst. Nee, ik ben een beetje te ver. Excuses, eerst nog een ander hoofdstukje. Bruno Kramm, bekend om zijn iconische kapsel in de vorm van rode duivelshorens, droeg tijdens optredens van Das Ich een donkere outfit en was vaak veel zwaarder opgemaakt dan de halfnaakte zanger Stefan Ackermann. Zijn zang zorgde voor een diepe, intense sfeer die contrasteerde met de snelle en schille zang van Ackermann. Terwijl Stefan Ackermann op manische wijze op het podium heen en weer tolde en met een bezeten blik de voorste rijen fixeerde, stond Bruno Kramm als diens tegenpool rustig achter zijn keyboard. De dynamiek tussen de twee was perfect. Bruno stuurde de donkere, bombastische klanken de zaal in, terwijl Stefan als een bezeten sjamaan de zaal opzweepte. Kramm componeerde de muziek, terwijl zanger Stefan Ackermann voor de lyrics zorgde. Het duo viel vooral op omdat hun muziek wars van het toen gangbare minimale en monotone van de meeste electro net heel bombastische orchestrale structuren had die het handelsmerk waren van Bruno Kramm. Maar Bruno Kramm was meer dan de helft van Das Ich. Hij was iemand die zich tomeloos inzette voor de gothic scene. Naast de band Das Ich stichtte hij ook het platenlabel Dance Macabre en als eigenaar van dat label gaf hij een hele reeks aan platen en groepen uit. Hij was ook zelf actief als producer voor tal van darkwave en dark metal bands. Hij produceerde onder meer Atrocity, Dorsetshire, Placebo Effect, Relatives Mens Zijn, Illuminate, Sanguis et Sinis, In Strict Confidence, Printed at Bismarck's Death, Ghosting, Science Kills E. Coli, Felsenreich en Tilt. Bruno Kramm was ook constant onderweg als DJ en richtte de Gothic Club Generation Gothic op als reizend evenementenconcept en clubnacht. Naast Das Ich had hij later ook nog het nevenproject Kramm. In 2001 bracht hij daarmee het album Keur uit. Het Dance Macabre label had een eigen publicatie en daar ontstond de naam van een nieuw typisch Duits darkwave subgenre, Neue Deutsche Todeskunst, waarover dus direct meer. Maar eerst laten we nog een nummertje horen. Lügen und das Ich stond ook op het debuutalbum Die Profeten, maar we gaan het draaien van het live album Feuer uit 1995. Het is een opname, eens kijken, ja, van Bielefeld in de zaal PC 69, Lügen und das Ich.

Lügen und das Ich. En dan nu het hoofdstukje over de Neue Deutsche Todeskunst. De Neue Deutsche Todeskunst is een Duits-talige, sterk literair beïnvloede muziekstroming die rond 1990 ontstond binnen de darkwave en gothic subcultuur, de Schwarze Szene in Duitsland. Het waren dus das Ich die aan de basis lagen van het genre met hun Danse Macabre label en hun eigen publicatie waar dus de naam was ontstaan, Neue Deutsche Todeskunst. Het genre legde de basis voor het gebruik van de Duitse taal binnen de underground gothic scene die daarvoor gedomineerd werd door Engelstalige acts. Het was een stroming waarin poëzie, theater en duistere muziek elkaar ontmoeten. Neue Deutsche Todeskunst combineerde elementen uit darkwave, gothrock, neoclassiek en electro-industrial. Typerend voor het was het theatraal reciteren of het declameren van poëtische en metaforische teksten, zogenaamd sprechgesang. Ook de arrangementen waren vaak erg theatraal, de teksten waren diepzinnig en melancholisch. Ze behandelden existentiële thema's zoals de dood, vergankelijkheid, nihilisme, waanzin, sociale isolatie en existentiële crisis. Vaak waren sterke literaire invloeden merkbaar uit onder meer de romantiek en het expressionisme. Het genre werd dus grotendeels gecentreerd rond het Zuid-Duitse platenlabel Dans Macabre, opgericht door Bruno Kram. Binnen de Neue Deutsche Todeskunst waren das Ich pioniers en bekend om hun expressionistische elektronische sound en theatrale live optredens. Zoals gothic een zwaardere, meer duistere vorm was van New Wave, zo was Neue Deutsche Todeskunst een zwaardere en donkerder vorm van Neue Deutsche Welle. De grote drie van het subgenre waren Das Ich, Goethes Erben en Lacrimosa. En er waren nog tal van anderen. Sopor Aeternus wordt er ook meestal bijgerekend als een wat meer medieval en dark folk klinkende variant. En wie kent er nog Relatives Mens Sein? Een van mijn persoonlijke favorieten van het ganse genre. Vooral met het nummer Vervloekt, dat we nu gaan laten horen. Het stond op het album, ook uitgekomen op Dans Macabre, natuurlijk in 1993. Het album Die Ewigkeit. Hier zijn Relatives Mens Sein met Vervloekt.

En met vervloekt van relatieves mens zijn werd het 8 uur hier bij de Horny Hour op Radio Centraal. En we zijn dus bezig aan een in memoriam voor Bruno Kram van Das Ich, die onverwacht overleed. En dus grondlegger van het genre Neue Deutsche Todeskunst, waarvan deze relatieves mens zijn ook een belangrijke vertegenwoordiger waren. Ook op het label van Das Ich, Dans Macabre. En het album werd dus mede uitgebracht en mede gemixt door Bruno Kram. Hoewel de hoogtijdagen van de stroming Neue Deutsche Todeskunst in de jaren 1990 lagen, beïnvloedde esthetiek en taalkundige benadering van het genre of het subgenre nog steeds hedendaagse darkwave en gothic artiesten. We denken aan acts als Samsa, Straum, Asp, Mantus en men kan dit rijtje zelf nog naar believen aanvullen. Maar daar hield het niet op. We kunnen bij een in memoriam voor Bruno Kram niet voorbij aan zijn prominente rol in de Antifa-kant van de Schwarze Scène. Een scène, de gothic en new wave scene, die op zich bij de goede gemeente al vaak werd misbegrepen. Bruno Kram heeft zich binnen de gothic en dark wave scene altijd expliciet gepositioneerd tegen rechtsextremisme. Hij was een van de boegbeelden die zich actief met de antifascistische beweging bezighield. In de jaren 90, toen de Duitse gothiccultuur een enorme bloei doormaakte, probeerden rechtsextremistische groeperingen en individuen voet aan de grond te krijgen binnen de scene, onder andere via de neofolk en martial industrial subgenres met hun misantropische en oorlogsthematiek. Bruno Kram sprak zich hier fel tegenuit. Hij steunde initiatieven zoals Groefties gegen rechts en werkte samen met Antifa-gerelateerde netwerken om te waarschuwen voor de infiltratie van neonazis in die Schwarze Scene. Omdat Das Ich zelf gebruik maakte van theatrale, expressionistische en soms provocerende christelijke en historische symboliek, zat Bruno Kram midden in het debat over waar de grens lag. Enerzijds verdedigde hij kunstenaars die controversiële symbolen puur als provocatie, zoals in de punk, of historisch overpeintingsmateriaal gebruikten. Anderzijds trok hij samen met Antifa-organisaties een harde grens bij bands die daadwerkelijk extreemrechtse of fascistische sympathieën begonnen te verheerlijken. We gaan nog een nummertje draaien uit een later album van Das Ich uit Antichrist uit 2002, dat al wat meer teruggreep naar het oude geluid terug. Dit is Keimzeit.

een later nummer van dat ik was dat uit 2002, Keimzeit. Bruno Krams' antifascisme bleef niet beperkt tot de muziek. Hij was ook buiten de gothic scene politiek zeer actief in Duitsland. Waar hij de tijd vandaan haalde, zal wel altijd een raadsel blijven. Maar Bruno Kram had ook buiten de zwarte scene nog meerdere bezigheden. Van november 2014 tot eind september 2016 was hij de regionale voorzitter van de Piratenpartij Berlijn en de lijsttrekker van de partij voor de verkiezingen van het Berlijnse parlement in 2016, waarna hij aftrad. Daarvoor was hij een tijd lid geweest van Bündnis 90, die Grünen. Als lid van de Groenen en de Piratenpartij was hij erg geïnteresseerd in de strijd tegen populistisch rechts, in burgerrechten en in de wetgeving rond auteursrechten. Hij betwiste het recht van uitgevers om mee te delen in de royalties van componisten en tekstschrijvers. Hij voerde hier zelfs een rechtszaak rond, die hij ook won. Ooit stond hij in gothic outfit op een verkiezingsaffiche met opschrift "Zo kun je toch niet gaan werken." Het was een pleidooi voor het basisinkomen dat werken overbodig moest maken voor wie daar geen zin in had. Maar wie nu denkt dat Bruno Kram werkschuw was, die heeft het helemaal verkeerd voor. Zoals we al uitgebreid hebben aangetoond, was juist het tegendeel waar. Bruno Kram had dus zijn muzikale carrière bij Das Ich. Daarnaast was hij baas van het platenlabel Dans Macabre. Hij was producer. Hij was DJ en organisator in de zwarte scene. Hij had een politieke carrière. En in 2020 richtte hij samen met een compaan ook nog het IT-bedrijf Infinite Devices op, dat IT-toepassingen voor artistieke projecten leverde en ontwikkelde. Op 31 december 2016 kondigde Bruno Kram op zijn Facebookpagina aan dat hij zich terugtrok uit de actieve politiek en zich voortaan uitsluitend op zijn carrière als muzikant zou richten. We laten nog een nummertje horen van Das Ich van hun tweede album Staub uit 1994, Von der Armut.

Das Ich von der Armut van het album Staub, het tweede album. Bruno Kram gold als een heel lieve, vriendelijke man, down to earth en met een groot hart voor de fans. Handtekeningen samen op de foto, het kon allemaal. Hetzelfde kan trouwens gezegd worden van het hyperkinetische podiumbeest Stefan Akkerman. Ook hij transformeerde na de show tot een zachtaardige man die met de fans ging socializen en een pintje drinken. Ik herinner me een optreden in de Stiepel in Waregem, waar ik na de show samen met Bruno Kram op de dansvloer stond tot in de vroege uurtjes. Met zijn platenlabel Danse Macabre heeft Bruno Kram tientallen jonge, beginnende underground bands op weg geholpen. In plaats van zich arrogant op te stellen als de grote pionier, fungeerde hij als een actieve supporter en mentor voor nieuw talent. Hij was een gedreven idealist op meerdere vlakken. Zijn engagement tegen rechtsextremisme binnen en buiten de zwarte scene en zijn werk voor de Piratenpartij en die Groenen kwamen voort uit een oprechte bezorgdheid om burgerrechten en rechtvaardigheid, niet om zijn eigen ego te strelen. De zwarte scene reageerde dan ook diep verslagen toen Bruno Kram op 25 september 2026 op 58-jarige leeftijd plotseling overleed na een optreden in het Spaanse Granada. De stroom aan steunbetuigingen van fans en bands over de hele wereld benadrukken allemaal hetzelfde. Men herinnert hem niet alleen als een muzikaal genie, maar vooral ook als een uitzonderlijk zachtaardig en mooi mens. En dan, ik heb het speciaal voor het laatste gehouden, de grote Das Ich-klassieker, die de dansvloeren in de gothic tempels liet volstromen. En dat bijvoorbeeld ook altijd heel hoog stond in de New Wave Top 100 van de Limelight. Das Ich van het debuutalbum Die Profeten uit 1991. En het stond al op de allereerste demo tape Satanische Verse. Hier is Kain und Abel.

0: Das ich mit de Tanzvloervuller Kain und Abel. En dat was het voor wat betreft het In Memoriam voor Bruno Kram. Maar ik heb hier nog wel drie bands bij van in dezelfde tijd van het nieuwe Duitse todeskunstgenre om eens te laten horen. En de eerste zijn ja de andere heel grote naam, Goethes Erben. Das Ende gaan we laten horen. Een van de meest iconische en invloedrijke nummers van Goethes Erben. Het nummer werd oorspronkelijk in 1989 geschreven door frontman Oswald Henke. De tekst van het nummer waarschuwt in poëtische maar grimmige bewoordingen voor de milieuvernietiging, verkilling, verrechtsing en het opkomende rechtspopulisme in de westerse wereld. Het nummer groeide al snel uit tot een absolute underground hit binnen de gothic en new wave scene in Duitsland en ver daarbuiten. Ook dit nummer stond heel hoog telkens in de tijd in de new wave top 100 van de Limelight. Goethes Erben dus met Das Ende.
1: Wenn das Meer sich blutrot färbt, der Himmel von schwarzen Wolken bedeckt ist und die Vögel aufgehört haben zu singen, weil ihre Kehlen vom Öl verklebt wurden, wenn im Osten mutierte Monster geboren werden, wenn der Winter zum Sommer wird und die Felder verdorren, die Erben des Dritten Reichs wieder mächtiger werden, dann hat das Ende der Zeit begonnen und der Teufel die Schlacht gewonnen.

Goethes Erben. Een andere grote naam in de Neue Deutsche Todeskunst. Het was het project van de psychiatrisch verpleegkundige Oswald Henke. Persoonlijk heb ik met deze groepen van de Neue Deutsche Todeskunst in der tijd zeer veel Duits bijgeleerd. We gaan er nog zo in draaien. Lacrimosa uit Zwitserland. Het project van Thilo Wolff, die er ook zijn eigen platenlabel op nahield, Hall of Sermon. Hier is Lacrimosa met mijn favoriete nummer van Angst. 1991 is dit Der letzte Hilfeschrei. Het nummer vertelt een gitzwart verhaal over extreme eenzaamheid, isolatie en existentiële angst van een individu in een psychiatrisch ziekenhuis.

Ook niet bepaald een vrolijk nummer. De laatste Hilfeschrei van Lacrimosa. En dan ga ik nog één band laten horen van de Neue Deutsche Todeskunst. Super Aeternus van de non-binaire persoon Anna Vorni Cantodea. En die zongen ook wel eens in het Engels, afwisselend in het Duits en het Engels. Dit is een nummer van het album Todeswunsch uit 1995. Is it Shadowsphere Part 1? Part 2, sorry. Super Aeternus, de meer medieval en dark folk variant van de Neue Deutsche Todeskunst.

En dat was het voor wat betreft de nieuwe Duitse Todeskunst. En de betreurde Bruno Kram van Das Ich. En we gaan nu iets leuker doen, namelijk een paar optredens voorstellen. Chelsea Wolff staat op het podium van de Trix op 15 december. Sinds haar doorbraak met de albums The Grime and the Glow uit 2010 en Apocalypsis uit 2011 staat Chelsea Wolff bekend als een artieste die weigert zich in een hokje te laten duwen. De sound van de in Californië opgegroeide Chelsea Wolff is een reis die genres laat vervagen. Ze creëerde een eigen genre dat vaak doomfolk wordt genoemd. Haar rijke discografie leest als een constante transformatie van het zware industriële en experimentele Abyss uit 2015 tot het folkalbum Birth of Violence uit 2019. Haar meest recente album She Reaches Out to She Reaches Out to She uit 2024 toont een artieste op het absolute toppunt van haar artistieke kunnen. Naast haar solowerk drukte Wolff ook haar stempel op de alternatieve scene. Zo werkte ze nauw samen met de metalcore pioniers van Converge, schreef ze mee aan de soundtrack van de slasher movie X en leende ze haar stem aan nummers van Russian Circles en Deaf Heaven. Met The Dog World Tour, naar aanleiding van haar nagelnieuwe album The Dog, brengt Chelsea Wolff haar unieke mix van doomfolk en godwave naar het podium van de Trix, gehuld in een betoverend duister sonisch landschap van postpunk, black metal en blues. Dit optreden op 15 december in de Antwerpse Trix zou wel eens fans van onder meer Nick Cave, PJ Harvey, Zola Jesus en Charbo kunnen bekoren. En we gaan natuurlijk een nummertje draaien van deze bijzondere dame, namelijk Zita van het album The Dark, het nieuw verschenen album.

Chelsea Wolf op 15 december in de Trix. En we gaan nog een interessant optreden aankondigen voor de New Wave en Dark Wave van Boy Harsher. Vrijdag 4 december in de Roma. Dit duo uit Massachusetts bestaat uit de onwezenlijk mooie en beklijvende stem van Jay Matthews en de mescherpe synthpunk-producties van Augustus Muller. Samen creëren ze een sound die zo uit de jaren 80 zou kunnen komen, even filmisch als intens, even donker als meeslepend, met hun eigenzinnige mix van minimalistische beats, pulserende elektronica en een onderhuidse spanning, groeide Boy Harsher de voorbije 10 jaar uit tot een van de meest geliefde en invloedrijke acts binnen de experimentele elektronische muziek. Hun concerten zijn hypnotiserende belevenissen die je moeiteloos meezuigen in een wereld van schaduw, emotie en dansbare energie. Zoals op dit nummer van hun album Country Girl uit 2019. Country Girl Uncut heette dat album voluit. De titelsong Country Girl, Boy Harsher.

En we gaan deze uitzending eindigen met een Belgisch nummertje. We hebben nog niets Belgisch gedraaid. De St. Anna Bay Coconuts, surfrock van Antwerpen. Dark Shadows of Olympus van het nagelnieuwe album The 12 Labours.

0: Klaxons in trek natuurlijk. Dinsdag nacht. Radio Centraal. En ja, wat? Waarom? Waarom doe ik de moeite om iets te doen? Maar we doen het dan toch maar. Weken aan een stuk. Letterlijk stikken. Ik wou het eigenlijk deze keer vanavond hebben over de, ja, de wel edele kunst van Expo 1958. En dan niet de sterkes en de dingetjes en de pakjes en de impactjes en dat dan met elkaar. Maar wel de impact, of zoals de Hollanders zo mooi zeggen, de impact op het land zelf, België zelf. En ik zal u helemaal uit de doeken doen. Tegen uw goesting, tegen mijn goesting, daar zijn we één in. Waarom dat zo belangrijk was. Dus een stukje mansplaining om een punt aan te zuigen. Of gewoon een pummel die een beetje zit te vertellen over van alles en nog wat. Als het maar over geschiedenis gaat. En als de plaatjes maar krokant zijn en uit het saffieren tijdperk. Wat de muziek betreft. U zal weer een allerfijnste mix horen van die krokantjes met nadruk op blues en op Zuid-Italiaanse folk uit de jaren 50, 60. En ja, misschien een stukje sitar erbij. Ja, whatever, als het maar, ja, als het maar is, waar dat is zeker. Veel meer kunnen we ook niet doen, hè. Dat is natuurlijk ook zo. Alsjeblieft. Ja, en gewoon omdat ik hosting heb, eerst dan een beetje plus toch.
1: Ah, ladies and gentlemen, the town is known. The one I read in 1963. I was here at the Baden-Baden Jump by the Midway Ocean. The town is known. If you can't fly a plane, don't

dan die

1958. En ik heb het dan berekend. Ja, potlood, pen, papier. 25.002 dagen geleden dat de expo opende, 14 april 1958. En dus nog 566 dagen en het is de 80ste verjaardag van de 9 bollen. De magische bollen. Het keurmerk van ons land natuurlijk. 1958, warme tijden, koude oorlogen. Een echt keerpunt in de geschiedenis van ons land, zoals ik al zei. Misschien wel het belangrijkste naoorlogse. Dat jaar wordt gekenmerkt door die veranderingen, zoals bijvoorbeeld de dekolonisatie. Er is de koningskwestie, er is de schoolstrijd en er waren steenkoolmijnen met dito doden en dito stakingen en dito sociale strijd. Nu, weet u, België was altijd al een bijzonder rijk land en hoewel dat onze 4 miljoen luisteraars van Centraal dat niet echt voelen, maar dat is het nog steeds. Want uniek voor ons land, de staatsschuld. U weet wel, een van die schaamlippen, lappen van die slootrechtse regeringen waar wij onder de knoet van liggen. Die staatsschuld die is eigenlijk grotendeels in handen van Belgen zelf. En dat maakt dus die staatsschuld wel iets heel bijzonders. Want we hebben veel minder schuld bij buitenlandse mogendheden dan die buitenlandse mogendheden. Amerika op kop natuurlijk. Dus wat is schuld als je binnen je eigen familie schuld hebt? Een van de redenen dat de idee van een splitsing van dit land volkomen lachwekkend is. Want bekijk het maar als familie. Maar zwart. 58. 13 jaar dus na het einde van Wereldoorlog 2. 13 jaar. 13 jaar nadat 15.000 landgenoten zijn afgemaakt door de bezetter en onze 4 Vlaamse collaborateurs. 13 jaar, dat zou dus willen zeggen dat de Tweede Wereldoorlog, als je hem naar nu trekt, in 2013 afgelopen zou zijn. 13 jaar, dat is ook evenveel tijd als tussen She Loves You en Bowie's and Heroes. Het jaar waarop koning Filip koning werd, is dat 2013, en Bart de Wever keizer, toen nog voor het eerst in Antwerpen. De dag dat hij met fakkels een mars op het stadhuis inzette en verklaarde: de stad is na van ons. Dat was in 1958 wel ietsje anders. Die ons, die sloeg toen nog op iedereen. Zelfs al waren de conflicten echte, diepe, verscheurende conflicten en niet iets in de figminatie van zeker theocraat die ze ziet vliegen. Ik ga in de loop van dit programma er verder op ingaan. Het gaat een beetje door elkaar lopen, maar conflicten die inderdaad vandaag volstrekt onbevattelijk zijn qua impact. En het is dankzij die stabiliteit die vroeger bestond en vandaag verdwenen is, dat men die conflicten heeft opgelost. Dankzij een vertrouwen, dankzij een fundamentele, haast instinctieve neiging om te kunnen geven in de wetenschap dat je iets gedaan krijgt. Niet via polarisatie, maar via respect voor je politieke partner.

Dus eerst even over de dekolonisatie, ook al zo moeilijk voor te stellen. Wij hadden een kolonie die 77 keer groter was dan de kolonisator België. Ongeveer ook zo groot als de 2/3 van West-Europa. Dat is dus de size van Congo. Lumumba, briljant Congolees politicus. Het was tijdens de Expo 58 dat heel wat Congolezen voor het eerst naar België kwamen. Goed uit hun ogen keken natuurlijk. En Lumumba was daar één van. Met onder andere de vaststelling dat die grote boze kolonisator, dat machtige Europese land eigenlijk een rommelige constructie was. Vol met tegenstellingen à la Belgique qua. Een eye-opener ook van de orde dat Lumumba, eens dat hij terug was in Congo in oktober, in 1958, direct een partij oprichtte. Nu is het wel zo, daar moeten we eerlijk in zijn, dat België zelf al wel bezig was met het onafhankelijk laten worden van Congo. Anders dan veel andere kolonisatoren van Europa was er wel degelijk een bepaald gevoel van schaamte omtrent dat verleden. En dat ontstond in 1958 ongeveer, want in 1954 leefde iets het idee dat de Expo van 4 jaar daarna nog stevig zou uitpakken met de kolonie. Maar bij de openingstoespraak was dat dus verdwenen. Geen speciale vermelding meer van ons Congo. Nou, dat ging tijd worden uiteraard. Het was het breken met een systeem waar we op onze scholen bijzonder luidkeels over zwijgen en zwegen in alle talen. Een systeem van een land dat er in het begin van de vorige eeuw alles aan deed om zijn onderdanen op te leiden tot goede, brave, flinke kolonisatoren. Eén voorbeeld daarvan kunnen we wel heel dichtbij vinden. Ja, meerdere, want het station Centraal Station van Antwerpen of de Saint-Quentin of wat ook. Het klinkt cliché, maar het is wel zo gebouwd met negerbloed. Maar misschien heb jij al gehoord van het hoorspel van Leen van onze radio. Wat zij geschreven en geproduceerd heeft en waar ze in geslaagd is om dat hoorspel live te brengen in een aula van een school. En die school die lag in de Vrièrestraat, of de Kokkiatstraat, of de Schilderstraat. De Vrièrestraat, dat is de verbindingsstraat tussen het Marnixplein met dat Neptunus standbeeld van Scheldevrij en de Leie, ter hoogte van de Bel, die staat ertussen. Daar is de Vrièrestraat. Wel, die school die heette het Handelsgesticht. Gesticht als in internaat. Pensionaat. Ik heb het plezier en de eer gehad om daar in die gebouwen rond te kunnen lopen. Dat staat daar volledig leeg, want het is verkocht aan een van die schofterige hoofdpersonen in de vastgoedwereld van Antwerpen, waar de onvolprezen Apache achteraan zit. Die schoft heeft het gekocht en je gelooft het of je gelooft het niet, maar doe het maar. De bedoeling is om het terug te verhuren aan scholen. Dus wat ooit onze trotse stedelijke school was, dat is nu in privéhanden gekomen. We hebben 1 keer langs de kassa gepasseerd, dat zijn we voor altijd kwijt. En nu mag de belastingbetaler weer gaan betalen, maar nu aan de privé. We zijn goed bezig. Maar goed, we zitten nu dus nog eventjes in 1898, het jaar dat het Handelsgesticht klaar was om leerlingen te ontvangen. Die kwamen van overal in België. Het was namelijk de gewoonte van de Jesuiten om de primussen van hun klasse te filteren doorheen heel het land en ze te leiden naar carrières die de leiding van het land zou bestendigen. Een elite prepareren dus. En voor 1 keer mogen we het woord elite gebruiken waar het echt voor dient. In deze school, dat Handelsgesticht, werd een selectie opgenomen die geprepareerd werd om Congo te gaan leiden. Sarcasme, aanhalingstekens staan open natuurlijk. Het meesterwerk Heart of Darkness van de Poolse
Oekraïense Engelsman Joseph Conrad. Is overigens nu te koop voor 9 euro in die, die gloednieuwe Engelstalige boekhandel van de slechte naaste Groene Waterman. Dat is pas geopend, een weekje of zoiets. 9 euro kost het daar slechts, paperbackje. Werd gepubliceerd 2 jaar na de ingebruikname van het handelsgesticht. Dus met een klein beetje fantasie en een klein beetje good fortune heeft Joseph Conrad daar ooit nog eigenlijk iemand tegengekomen. Al wordt een boek later geschreven natuurlijk, maar wat. Er is een kans dat u daar zonder te weten wat het oorspronkelijk was, bent binnen geweest overigens. Want dat adres was namelijk enkele jaren de locatie van het Raamtheater. Dat Raamtheater was toen een rechthoekig gebouw met rondom rond 3 verdiepingen gietijzeren balkons, helemaal in het zwart geschilderd. Maar toen, 1898, werd het gebruikt als museum. Eufemisme natuurlijk voor roverij, plundering, want daar, wat daar stond, dat waren voorbeelden. Of nog iets duidelijker gezegd, dat wat de internaatstudenten geacht werd te plunderen uit de kolonie, namelijk grondstoffen. Heel museum vol, 3 rijen breed. In Parijs vind je nog sommige van die museums met gietijzeren. Het is een heel mooi gebouw uiteindelijk, maar zo'n donkere geschiedenis steekt daarachter. Maar goed, oké. 60 jaar later was het uit met de pret, want Congo, dat werd eindelijk dan onafhankelijk. Lumumba, die werd terechtgesteld door de Belgische geheime dienst, samen met de CIA, en elke vorm op degelijk bestuur werd door een voormalig medejournalist van Lumumba, die mee naar de expo was geweest, Mobutu, vakkundig tegengehouden. Chaos, corruptie, en maar nu onafhankelijk. Tot op de dag van vandaag plundert het corrupte kapitalistische systeem grondstoffen uit de Congolese grond. Dat weet u vast wel. Vraag het.

Ik heb er geen idee van of Coltrane, ook dan eigenlijk te zien was op die Expo 58. De kans is groot natuurlijk, want wat u niet meteen in de herinnering heeft opgeslagen, u die daarbij was, de Expo bestond voor pakweg de helft uit gebouwen van en voor de Belgische industrie. Je hebt altijd het idee, hoeveel 48 landen tonen zich daar, en Rusland in, met name de USSR en Joegoslavië, de Verenigde Staten van Amerika stonden daar allemaal, Amerikaans theater, de Carré, noem maar op, maar de helft was volledig helemaal voorzien voor de Belgische industrie. Let's sell ourselves. Overigens, de kolonie, waar we het al eventjes over gehad hebben, die kolonie die had 10% van het volledige oppervlakte ingenomen. Er waren overigens nog veel meer wereldtentoonstellingen in België. De eerste was in 1885 in Antwerpen. De derde was de eerste in Brussel 1897. En kijk, ja, hetzelfde jaar als de opening van het handelsgesticht. En laat die Brusselse wereldtentoonstelling nu net door Leopold II ingericht zijn met als hoogtepunt de Congolese tentoonstelling in het uitstalraam dat het museum Tervuren heet. Het Afrika Museum vandaag, heel die koloniale shit van toen met Leopold die Congo als privébezit had, werd niet overal in België zo geweldig gevonden, by the way. Maar uiteraard waren het weer de oppermachtige katholieken van het Vlaams Holland die met alle macht het koloniale systeem in stand hielden. Natuurlijk, als je God aan uw zijde plakt, dan gaat je voor de koning zelf die negerkens wel eens een keertje opvoeden, nietwaar? Maar goed, we gaan zo dadelijk verder met bijvoorbeeld enige overdrijving te stellen dat het dankzij Wereldoorlog 2 is dat België de Expo 58 had. Want er was zoiets als het Marshallplan.

0: Ain't never never woman give a chance just to throw my cap out door. Why y'all let throw my cap out door? Had too much trouble.
1: Het Marshallplan, dus het naoorlogse sociaal-economische herstelbeleid, wordt als een Belgisch mirakel ervaren. Niet meer, niet minder dan dat. Er wordt gezegd dat de politiek van het minste kwaad het Belgische productieapparaat gevrijwaard heeft van al te grote schade tijdens de bezetting. En de operatie GUT, GUTT, onthoud die naam, zorgde voor een sterke munt. Het was een briljant systeem. Het kwam erop neer dat alles wat de burger bezat, qua oud geld, obligaties, alles wat kon bewegen, ingeleverd moest worden en omgeruild tegen vers gedrukt nieuw geld. Briljant natuurlijk. Ik was aan het lezen in een aantal boeken die ik van de plank had gerukt. En die GUT, dat is toch wel eentje om eens dieper op in te gaan. Uiterst boeiend figuur. En zeker in het licht van Klaxon Centriek. Het radioprogramma dat sneller van de rubrieken wisselt dan dat er bedacht worden. Dus onze GUT. Een betere intro zou eigenlijk zijn geweest wat die GUT betreft. Wist u dat de wellicht meest belangrijke man die België op financieel vlak ooit geleefd heeft een Joods-Hongaarse oostenrijker was? Vraagde ik. Zijn vader was in 1877 uit het huidige Tsjechië vertrokken naar België en werd Belg in 1886. En zijn zoon, die heette Camille GUT. Camille op zijn, C-A-M-I-L-L-E. Camille. Camille T. GUT. Die werd dan twee jaar later geboren. Normaal komen vrouwen of kinderen niet vaak bovendrijven bij dit soort biografieën. Maar gelukkig, hier wel. Ik heb dan ook speciaal gespit natuurlijk. Ze zijn dan ook nog eens bijzonder, zijn vrouw. Want zijn vrouw van die Camille GUT, dat was de eerste vrouw die ooit op de Olympische Spelen, Belgische die ooit op de Olympische Spelen sportte. En nog zelfs als oudste deelnemer in haar categorie, nog wel met 26 jaar. In 1912 was ze de oudste zwemster. Daarvoor, nadat ze met onze Camille getrouwd was in 1906, was die zelfs wereldrecordhoudster op de 100 meter vrij slag. Damn it, de snelste vrouw ter wereld was in 1911 een Belgische. En twee jaar na die Olympische Spelen in 1914 wordt ze nog eens moeder van zekere Jean Max. Daar gaan we het later nog wel even over hebben. Dus Claire, want zo heet ze, die blijft achter. Want Camille gaat met overtuiging, want vrijwillig, vechten voor het Belgische leger tijdens de Eerste Wereldoorlog. Toen hij 30 was, al niet echt die piepe leeftijd. En de Duitsers maar weer eens binnenvielen in België. De chasseurs au cheval of zo in de pan gehakt, zijn regiment gevlucht naar Frankrijk, daar meteen bij een bataljon aangesloten. Maar koppige kerel wel direct, want blijkbaar was zijn Frans bataljon naar de Dardanellen gaan, maar Camille koos voor Le Havre. Geen goesting tegen het principe, dat heb ik niet gevonden. Wel, duidelijk is dat hij naar Engeland oversteekt in 1916 en daar vreemd genoeg meteen een vrij hoge politicus daar gaat bijstaan. Een zekere Georges Teunis. Het is van ongeveer hier overduidelijk dat Camille lid moet zijn geweest van de loge. Zijn vader wellicht al en echtgenote Claire. eigenlijk, hoe schattig, hè? Camille en Claire. Camille en Claire was de dochter van een liberale burgemeester van Saint-Jos. Zoals ze in het mooie Brussel zeggen. Sint-Joost ten Node, zoals het in het lelijke Vlaams klinkt. Zwat, de oorlog voorbij. Gut wordt kabinetchef in 1921 van, jawel, degene die de eerste minister wordt. En wie is dat? Inderdaad, zijn vriend uit Engeland. Ons kent ons en ons gaat er eens iets mee fixen. Wat we ook gaan fixen is een lichte overgang qua muziekkeuze en muziekselectie van de muziekmeester Diesel. En we gaan naar de modernere jazz. Nu ja, zoals in klassieke muziek. Wat is moderne jazz? Dat gaat heel veel op en neer. Op en af. Achterstevoren, binnenstebuiten. En omgekeerd lukt ook. Maar bij deze hoort u, het is een Dollar Brand. We gaan voor Kerstin zijn naam noemen. Dollar Brand. Met de African Sketchbook.

eens België gewonnen is. Want wij hebben uiteindelijk de Duitsers overwonnen de eerste keer. En de tweede keer komt hij terug. Onze cameo. Claire, zijn echtgenote Claire Frick. Ze heeft nog één keer in 1919 het Belgisch record. En in de volgende jaren krijgen ze samen kinderen. Maar eerst in 1922 schrapt hij de Estein uit Gutestein om goed te worden. Want zijn vaderlijke naam, zijn echte naam was eigenlijk Gutestein. De goede steen. Om goed te worden, dus zeer goed samen met zijn verleden. Wou hij duidelijk ook van zijn Joods zijn af. Dat kan je niet anders dan vaststellen. 1924 wordt François geboren. In 1925 Etienne. En dan is er daar nog ergens die Max, Jean-Max bij. Kom ik later nog op terug. Die jaren tussen de Duitse veroveringsoorlogen stapt hij af en toe in regeringen. Steeds als een soort onafhankelijke, niet verkozen dus. Wel gekozen, puur op basis van talent en netwerk natuurlijk. En in 1939, spanning stijgt, wordt hij zelfs minister daar. Die regeringen, toen onder druk van het antidemocratische klimaat dat toen ook al bon ton was en de wereld teisterde. Die zijn nooit een succes, die regeringen. En lab 1940, daar zijn die arschloggen dan weer. De Duitsers zijn er weer. Ding dong. Met de handy en de machinegeweren. Duitse klootzakken. Weet hij, denkt hij, en hij vlucht. Maar ja, nee, hij vlucht niet. Hij gaat naar Groot-Brittannië. Als Jood was dat wel slim, waarschijnlijk. En daar komt hij echt bovendrijven, daar in Groot-Brittannië. Dat geniale brein van hem is betrokken bij ongeveer elke beslissing van België in ballingschap. Hij bekleedt daar hoge posten, onderhandelt met iedereen. Overigens, die regering daar die bestond uit 5 mensen, de Belgische regering. En die had een enorme ruzie met het thuisfront, namelijk de heer Leopold motherfucking de derde. Maar goed, niet iedereen gaat naar Engeland, ook zijn vrouw helaas niet, want die wou in België blijven bij haar jongste zoontje, Etienne. Die oudste zonen die gaan mee naar Engeland om vandaar tegen de Duits te gaan vechten. Dat hoort nu eenmaal zo in een familie die het hart op de juiste plaats heeft. Maar, lap. Kijk, eerste drama. De oudste, Jean-Max, die komt meteen om in 1941 als een RAF-piloot in opleiding. En er volgt uiteraard dan ook nog eens een tweede drama. Die tweede zoon die komt ook om, maar op de stranden van Normandië, bij de landing en de gevechten met de fascisten. Nou, die twee datums die zijn opvallend, want als onderhandelaar voor België, en dus de kolonie Congo, onderhandelt onze Camille Gutt met de Amerikanen over uranium. Dat zit daar namelijk ook en masse in de Congolese grond. En die onderhandelingen die starten dus in 1941. Dat is de dood van zoon 1. En die eindigen met een akkoord in 1944. Die onderhandelingen, en dat is de dood van zoon 2. En inderdaad, uranium, dat uranium waarmee Oppenheimer de bommen van boven Japan zou produceren. Tegenover de verkoop van dat uranium kwam ook een belofte te staan van kennisuitwisseling qua eventuele burgerlijke toepassingen van het atoomonderzoek. Een rechtstreekse lijn naar het nucleair onderzoekscentrum in Mol, dat dan in 1952 werd opgericht. Nou, het bijzondere aan die mensen als Gut is dat je hen van een extreem standvastige houding kunt beschuldigen en kunt zien innemen en volhouden en dat ze doelen bereiken door steeds maar weer opnieuw samen te werken, compromissen te maken. En dat is nog iets anders dan de arch of the deal. En dan
niet met vandaag, zoals onze premier al dan niet met bedekte fascisten als Meloni van Italië doet. Maar je maakt compromissen en afspraken met enkel hen die vanuit hun eigen overtuiging de wereld voor iedereen beter willen maken. Met het algemene belang en dus niet het eigen belang. Of het belang van Limburg of het Ovlams belang. Universeel belang, punt. En daar kan een mens toch zo verdrietig en razend om worden dat dat denken weggezet wordt als naïef of wereldvreemd of zelfs terroristisch. Zie maar hoe mensen als Greta Thunberg of Code Rood geframed worden of Antifa of Extinction Rebellion. Allemaal geframed als terroristen tegenwoordig. Terwijl ze, wat willen die mensen? Voor iedereen een betere wereld. Zo plat en zo flauw klinkt het. En toch ben je dan een terrorist. Zover is het gekomen. Zwat, Camille God, we gaan er nog even op door. Maar zoals het dan ook hoort bij een verstandig radioprogramma, schakelen we weer over naar de muziekdatabank van de krokante plaatjes uit het Saffieren tijdperk. En het is weer een lichte change. Nu gaan we van Dollar Brand, de Jazzman, naar het diepe, diepe Afrika. Veldopnamen van aldaar in de jaren 50.

Ja, ja, ja.

Camille Cut. Dus hart en hersens op de absoluut hoogste plaats. Een beetje anders dan het vandaag het rappalje wat we aan onze leidinggevende plaats hebben weten te geven. Maar ja, zoals ja, misschien op één na alle 4 miljoen luisteraars van dit programma weten en Radio Centraal, koning Leopold III was een koning en een volstrekte antidemocraat. Een voicemail-lapje die heel graag van Hitler gedaan had gekregen dat hij koning mocht worden van een deelstaat van Duitsland. Hij zag er geen enkel probleem in om het land België gewoon te verpatsen aan Duitsland. Ja, de ironie van het lot wil dat Hitler dat een heel grappige grap vond en de mens nog eens geen blik waardig gunde, terwijl koningin, hier ben ik weer, Leopold III, voortdurend aan het azen was op een audiëntie, please, meneer Adolf, geef mij. Maar goed, ook Camille Cut, die heeft dat aanzien en met ledenogen hoe die vuilaard niet vrijwillig uit protest in ballingschap ging, maar in België bleef. Een andere soort heldendaad is hoe die Camille Cut met de goudreserves van België is omgegaan. Want die had natuurlijk al heel vroeg door dat een Duits over het land zou walsen en die bracht onze goudvoorraad wel heel snel in veiligheid. Ja, en hoe slecht en verraderlijk wij daarmee door Frankrijk behandeld zijn, dat is aan zich nog weer een ander verhaal wat u nog te goed heeft in een volgende klakson. Maar binnen Cut zijn oorlogsbiografie valt nog iets verbijsterends te melden. Hij stond namelijk mee aan de wieg van het Internationaal Muntfonds. En je mag zeggen wat je wilt en aan die organisatie allerlei terechte verwijten maken. Feit is dat het een Belg was die het latere Europa op de kaart heeft gezet van de internationale politiek. Wat zeg ik? Een Oostenrijks-Hongaarse Jood. Hij was voorzitter van die pas opgerichte instelling, het IMF, tussen 1946 en 1951. En we zullen ook eens eventjes een Engelstalige site aan het woord laten, kwestie van afwisseling. Camille Cut also played a major role in forging the Benelux and by this contributed to the formation of the European Union. Inderdaad, de Benelux, briljant initiatief, komt uit de koker van onze Oostenrijks-Hongaarse Joodse immigrant. Maar eigenlijk moet zijn meesterwerk nog besproken worden. Het voor de Duits veiligstellen van al ons Belgisch goud was al topwerk, maar het plan Cut sloeg alles. Het plan Cut. We gaan eventjes terug naar het einde van de oorlog. Die arriveerde dus samen, die Cut, met alle andere Londense Belgische ministers uit Londen opnieuw in Brussel op 8 september 1944. De krijtdampen waren nog steeds aanwezig hier. Hij behield zijn ministerpost in de door Pierre Loh geleide regering van de Nationale Unie vanaf 26 september. Maar het was op dat ogenblik dat hij een enorme muntsanering lanceerde die absoluut noodzakelijk was om de economie van het land te kunnen herstarten. Die operatie baseerde zich op onderzoek van een of andere kerel, afgerond in 1943. Op 1 mei 1944 werd dat discreet opgestart, dat plan, met een voorafgaandelijke devaluatie ten opzichte van pond sterling. Dat is heel belangrijk om dat te doen, strategisch. En op 7 november, dus nog geen maand nadat hij in België was, werd hij definitief gelanceerd via een aantal wetten. Wat was nu eigenlijk het plan Cut? En het is interessanter dan u vreest. Bankbiljetten van 100 frank of meer die verloren meteen hun wettelijke waarde en moesten aangegeven worden. Elk huishouden kon dus maximum 2000 frank omgewisseld krijgen in nieuwe biljetten die al in Groot-Brittannië gedrukt waren. Alles, maar dan ook alles boven de 2000 frank werd geblokkeerd op speciale rekeningen op naam van de eigenaar. Zowel kapitaal van privépersonen als dat van bedrijven werd op die manier aangepakt. Een klein deel van het geld op de rekeningen kwam ter beschikking in nieuwe bankbiljetten, maar de rest bleef dus geblokkeerd. Tegelijkertijd dienden alle Belgische
en buitenlandse effecten aangegeven te worden. Maatregel die een volledig beeld moest geven van de in omloop zijnde roerende goederen, zoals dat heet. Er was dan wel een versoepeling, 50% bankrekeningen enzovoort. Maatregelen moesten eigenlijk vooral, en dat was de talrijke kleine oorlogsprofiteurs treffen, maar in een tweede fase ook de industriëlen die gewerkt hadden voor of leveringen hadden gedaan aan de bezetter. Er werd voorzien om hun winsten aan 100% te belasten. Dat wil zeggen, geef alles af, motherfuckers, wat dat jullie hier gecollaboreerd hebben. De psychologische schok van die operatie Gut was natuurlijk enorm, omdat het behoorlijk goed bewaard was gebleven. Op voorhand zei de minister van Financiën zou snel de door de oorlogstoestand amper getemperde vijandschap ondervinden van dat deel van de middenklasse uit handels- en landbouwkringen dat weinig onder de oorlog geleden had en zwaar had geprofiteerd van de zwarte markt en de handel met de vijand. U leest het goed en u hebt het goed begrepen, al luisterend. U luistert goed. Gut is er in zijn eentje geslaagd om met één pennetrek al die motherfucking collaborateurs en alles wat ze verdiend hebben, hun geld afhandig te maken. Nu, om dat stukje nog eventjes af te werken. Mensen die hun geld hadden staan, die kregen dat met mondjesmaat terug. Naarmate de economie terug opleefde. Dat ging heel, heel snel, precies vanwege die aanpak. En ik dacht, in 1954 was eigenlijk iedereen had zijn rechtmatige geld al teruggekregen. Ik weet niet wat u ervan denkt, maar it's a plan and it's a daring plan. Waar we nog wel eens nood zouden kunnen aan hebben, maar dat vergt moed, niet waar? Dat vergt moed, moed van de burger. Zwart, hier gaan we nog. We zijn bijna aan het einde van deze klaksons in trek gekomen. Onze vriend Toon staat al popelend klaar om zijn mooie programma te beginnen. Kijk, popel, popel. Jammer dat we geen centraal tv hebben, maar hier nog een, zoals beloofd, een Zuid-Italiaanse stuk muziek. Helemaal uit de bergen van een beetje oostelijk aan Napels, alsjeblieft.

0: Maar toen hij Mia die woordje waar ik ging.
1: Et voilà, het einde gekomen van Klaxons in Trek. Ik geef nu nog even het beginmuziekje. En ja, als ik het nu zo zie, dan kom ik op het idee dat ik misschien de volgende keer wel steeds eindig met de beginmuziek, maar dan achterstevoren, verstaat u? Dan is het eigenlijk, dan is er eigenlijk niks geweest. Hè. Geen Klaxons in Trek geweest. Maar ik stel voor dat u twee dingen kan doen. U gaat heerlijk slapen of u gaat nog heerlijker luisteren naar L'Oreille Cassée met het om na deze intro van Clockwork Orange en de outro van dit Klaxons in Trek.

Goedenavond, u luistert naar Le Rijke C op Radio Centraal. We gaan vandaag volledig in de African Boogie, of de African Gospel, zoals deze S.C. Rogi hem bezong. Even in de rap te zien van welk land hij eens komt. Sierra Leone, best dit. De volgende is dan ineens voor Mama Afrika. Dit is een live versie van Amampondo door Miriam Makeba.

Deze was onze enige niet-Afrikaanse band voor vandaag, maar omdat ze Afrofunk speelden, dacht ik dat ze er toch in mochten. Dat is Abayomi uit Brazilië, die bezongen de Aruba of zoiets. Ik heb nog iets met een A in Afrofunk. Haha, want het is nog altijd het jaar van de A. Agboy Ju Logun, als ik dat juist heb uitgesproken, van Sheena Williams.

Uit Kenia was dit Daniel Owino Missiani. Hij bezong Agnes. Even denken. Ik ben even kwijt van welk land. Zambia. Nashil Pishenkazembe uit Zambia 1974 ondertussen al. Dat is de Zambiaanse, of hoe zeg je dat, versie van de rumba.

Dat was Kekele uit Congo. Kekele is een beetje de Congolese Buena Vista Social Club. Een bende heren op leeftijd die in vroegere tijden de soukous en de Congolese rumba mee vorm hebben gegeven. En door een verlichte geest samengebracht zijn om dan samen platen te gaan maken. Ergens begin jaren 2000, zoiets. Deze is van hun Affaire Mokua. Ook Congolees, maar lange tijd woonachtig in de Matonge in Brussel. Bent moeten gaan lopen voor Mobutu Sese Seko. Was Le Grand Macolin. Die bezinkt hier een Alberto. En niks met Samson te maken.

Dat was Ryko Jazz. Ook een Congolese band, maar die vooral in Midden-Amerika actief waren. Eigenlijk vooral in de Antillen. Deze nummer heet ook Aux Antilles. En ze hebben daar hun Congolese roots vermengd met Latin en zo eigenlijk ook mee voelingen geven aan wel later, want we spreken nu over jaren 60, 70. In latere jaren is er dan de zoek uitgekomen door anderen. Nog iets verder naar het westen hadden de Garifuna, een volk van eigenlijk aan land gezette slaven na een of andere opstand en die tot de verbazing van de slavenhandelaars het wel overleefde op een of ander ruwe kust. En die hebben voor een groot deel hun West-Afrikaanse roots weten en cultuur weten te conserveren. Deze is Amunyengu van Andy Palacio, een van de groten onder de Garifunas, als het op muziek afkomt.

Dat waren Le Filles de Illigadat. Illigadat ligt in Niger, in het midden van de Sahara. Het nummer heette, of de in trance heette, Abdrararas. Le Filles de Illigadat is... opgericht door Fatou Saidi Ghali. En ik heb nog een Fatouba. Fatoumata Diawara. Onder de... Afrikaanse sterren is hij een van de grotere. Niet de allergrootste, want dat is op deze moment Aya Nakamura. Maar die speelt een soort van R&B, Afrobeats... kind of stuff, maar om de grootte van Aya Nakamura aan te tonen, die heeft op 48 uur tijd 4 keer Stade de France uitverkocht vorig jaar. Dat zijn 320.000 tickets op 2 dagen. Werchter dus eigenlijk, maar dan nog iets meer. Door één madame. Maar we hebben het dus over die ander. Over Fatoumata Diawara. Dit is van haar eerste soloplaat. Fatou Alama.

Uit Angola was dat Bonga. Wat zong die nu weer? Aguaraz.

uit Cameroen is deze, en Henri Dikongwe, Afrika.

deze absoluut unieke fingerpicking style was van De Gary uit Madagascar. Atahora Fabibi of zoiets heette het nummer. Zal nog eens wat funken, hè? Dit is. Wat hebben we nog bij? Peter King. Ajo. Dat is Nigeria.

Uit Congo was dat de vrolijke bende van Zyko Langa Langa. Ami Mamibo. En daarvoor was dat niet Peter King. Het betrof Ebo Taylor. Een andere LP uit dezelfde box. Gelukkig wel met een A. Dat is het nummer Amponsa. Maar belofte maakt schuld. Peter King met de betere Afrofunk dus.

Dat was de vrolijke seks van Mano Dibango, hier bijgestaan door de mannen van Akale Wube. En dat heette Anbessa. Die mannen van Akale Wube die hebben hun naam van een nummer van Getachew Mekuria. En omdat het net 12 uur gepasseerd is, dat ineens ook het laatste nummer van vandaag. Akale Wube van Getachew Mekuria dus. Volgende week terug iets folky ofzo. Slaap wel en nog veel plezier met Nachtmachine. En met Getachew Mekuria uit Ethiopië.

0: ja. Vintage Necht Machine.
1: Deze is erg toepasselijk, want op de hoes staat een volle maan en de plaat noemt Cochin Moon. Dat is van Japan. En erg toepasselijk, want het is dus van echte volle maan. Dus het thema van de uitzone past daar naadloos aan, want wij gaan een uurtje licht spaced out, psych, smoked out in de ether.
2: Als je nou nog één keer zegt, gast.

En helemaal in het thema van vandaag was die plaat van de rit dat foutievelijke eerste op 45 toeren gezet. Op list stond ze juist op 33.

Speelt nu een nummer van Ashera Temple. Dit is het nummer op de plaat dat ik normaal altijd speel. Alleen het laatste stuk van dit nummer. Want zo dadelijk komt dan een tweede nummer van die plaat en dat is dan een nummer dat ik nooit heb gespeeld. En op het nummer zo dadelijk mag ook een zangeres meedoen, dat is onze Rosie. R-O-S-I.

te kleine lettertjes om te lezen wat het nummer noemt. Maar het is fantastisch.

Dank u wel, Amandul, voor dit rustige intermezzo. We blijven in Duitsland. Ja, jongen. Duitse electropop gaat dat zijn, denk ik. Be a Man, You Frog van Super Semph.

Het is volle maan. De uitzone speelt en ook dit uur lichte psyche. En een beetje kosmisch. Bijvoorbeeld met het plaatje van Armenië dat nu klaar staat. En dat is onze Haik Karoyi. Van Armenië.

En deze is redelijk droog. Deze in, dat is een Dutcher. Nummer noemt merkwaardig genoeg Zeebrugge, met twee puntjes op de U.

De plaat nu. De plaat nu is een op een compilatie van Homemade Records. Zalig plotje niet, hè?

0: Ja, zeven beentjes die.
1: Volle maan van echt, dus nog altijd een beetje psyched out hier op de uitzone. Sewis, is het om 9 uur is het de hoge emissiezone.
2: Zijn die er al?
1: Ja, ze zijn er.

0: Ronkost.
1: Ron.
0: Goedenavond. Welkom.
1: Welkom, beste vogeltjes. Ja.
0: Bij Radio Centraal.
1: Ja.
0: En zijn programma Grondsmaak.
1: Ja. Je kan luisteren naar Radio Centraal op 106.
0: Van 6 tot 8 draaien wij plaatjes.
1: Ja, Grondsmaak van 6 tot 8.
0: Met een nodige commentaar.
1: Thema van vanavond is...
0: Input.
1: Input.
0: Jouw output is mijn input. Rookkost.
1: That's nice. En dat is naar aanleiding van... Het is een beetje...
0: Internationale Computerdag?
1: Ah, ja, ja, ja. Nee. Het kunstenfestival misschien op 2 oktober in... Kasteel Hof ter Saxen in Beveren. Dat is aan de andere kant van het water. Dus van deze kant gezien naar de andere kant.
0: De groene kant van het water.
1: De groenere kant van het water.
0: En wat hebben we in petto vandaag, Rookkost?
1: Oh, popcorn.
0: Ah, onze topics.
1: Ja, de topics die telkens terugkomen zijn de...
0: Brazilian numbers.
1: Koken met de rom, dat ben jij.
0: Juf Sansevieria praat met de planten.
1: Jawel.
0: Dat is de... Hey? Wat? Dat is die van u.
1: Ah, ja. En op het uur staat hier. Dat is een nieuwe topic, Rom.
0: Ik weet van niks, Rookkost.
1: Oké. De mashup.
0: Spreken die bebop.
1: Mm-hmm. En kunstzaken.
0: Een verhaaltje à la minuut vandaag.
1: Ja, onder meer over het Vertelfestival, juist. En Shaken Not Stirred, niet te vergeten.
0: En nog veel topics.
1: Vers geperst trouwens ook, ja. Oké, we gaan er direct... Het is een muziekshow.
0: Dus we gaan er in vliegen.
1: Wat
0: hè?
1: Zullen we nog eens draaien dan? Marden Hill.
0: Ik heb zo'n in...
1: Alles in en...

Je hoorde achterin volgens David McCullum met The Edge, The Flamingos, I Only Have Eyes For You, 4% trager, en The Charmers met As Long As I've Got You, 2,5% trager, respectievelijk de gesampled door Dr. Dre, The Fugees en die laatste, The Wu-Tang Clan, voor de nummers The Next Episode, Zealots en Cream, Cash Rules Everything Around Me.

0: Juf Sam Severia praat met de planten.
1: In de put. Mijn plantenvrienden vinden het heerlijk om in de put te zitten. Nu ja, toch tot op bepaalde hoogte. Maar misschien is dat voor ons ook wel zo. Zo een beetje in de diepte en van daaruit dan opgroeien, openbloeien, uitreiken met uw takken. Zonder die diepte heeft het niet veel om handen. Dan vallen we gewoon om als we onze kruin etaleren. En toch kreeg ik schrik vandaag toen ik in de polder een door mensen gemaakte put ontdekte. Het had iets van een stenen graf, waarin ik volledig zou kunnen verdwijnen. Dus ik begaf me snel terug op een toegankelijker pad en hing wat over de gekapte krulwilg. Ik heb geen idee waarom hij werd neergehaald, maar hij ligt daar en hij verspreidt een heerlijk aroma van propolis vanuit een specifiek plekje op zijn bast. Ik raad iedereen aan om propolis te snuiven. Instant geluk. Hij vertelt niet veel meer, de krulwilg. En toch is hij nog niet helemaal dood. Al is het duidelijk dat hij werd afgesneden van de levensbron, van zijn wortels in de put. Ik wou een houtblok meenemen om hem te eren, om er een lepel of een beeldje uit te snijden. Maar toen zag ik uit het houtblok iets als kleine vingertjes komen. En knopjes. Dit blok was helemaal niet dood. Veel te levend om een lepel uit te snijden. Stop mij liever een stukje in de put, riep het. Dat deed ik. En nu kijk ik er naar uit dat de nieuwe krulwilg zich zal vormen en zich uit de put omhoog zal kronkelen in een explodium van groene takken en bladeren. En of hij dan ook zal geuren naar propolis op een heel specifiek plekje.

Je hoort de intro Tokyo en City Girl van Kevin Shields uit de plaat, Lost in Translation. Een film die ook gaat over de input van een overprikkelende stad zoals Tokyo en de gevolgen daarvan. En het volgende dat klaarstaat, Barry Adamson met In a Moment of Clarity. Van de plaat Smodipus, Oedipus. Nee, Oedipus, Smodipus.

0: Koken met Ron.
1: Dit is geen groente.
2: Wat?
3: Diep een entree van blinis met caviar en rode biet voor 4 personen. Wat hebben we nodig? 100 gram zwarte beluga linzen, 1 kleine voorgekookte rode biet, 1 eetlepel olijfolie extra vers voor een mooie glans, 1 à 2 koffielepels sojasaus of tamari voor de hartige zoute smaak, 1 potje haverfresh, 1 pakje blinis en een paar stukjes verse dille of bieslook. We beginnen eraan. We koken de linzen in een grote pot water beetgaar. We mogen ze niet kapot koken. Het is de bedoeling dat de mooie ronde vorm behouden blijft. Dan kappen we de linzen in een zeef en koelen ze af onder koud stromend water. We snijden de voorgekookte rode biet in heel fijne minuscule blokjes, ongeveer even groot als de linzen. Vervolgens doen we de afgekoelde linzen en de fijn gesneden rode biet samen in een schaal. We doen er de olijfolie en de sojasaus of tamari bij en scheppen het geheel voorzichtig om. De olie zorgt voor de kenmerkende luxe caviarglans, terwijl de sojasaus en de biet samen zorgen voor een diepe, zilte en aardse grondsmaak. We warmen de blinis 5 minuutjes op in een oven aan 160 of 180 graden. Zo krijgen ze een lekker knapperig korstje. Dan smeren we de blinis met een royale laag haverfrisch. Hier scheppen we met een kleine lepel een mooi bergje van het zwarte goud bovenop. Ten slotte garneren we onze blinis met een klein plukje verse dille of bieslook. Smullen maar!

0: Dat was DXX met intro en dan introduction door Black Country New Road. Toen de plaat nog maar uit was, had de zanger het idee om gewoon de band te verlaten. En je hebt ook nog iets klaargezet, Rokost?
1: Ja.
0: Brown Spirits, Dead and Exist.